0: En de halve finale tussen tennissers Sinner en Medvedev bij het Masters toernooi van Rome is vanavond stilgelegd door de regen. De partij wordt morgen afgemaakt. Sinner stond op dat moment voor, maar Medvedev had de tweede set gewonnen en bleef in de wedstrijd. De winnaar speelt in de finale tegen Casper Ruud. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog, maar verder is het droog. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag is het iets warmer met 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand, waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En havenbedrijven in Rotterdam zijn de blokkades van het havenspoor zat. Al dagen achter elkaar leggen demonstranten het spoor stil, tot grote frustratie, meldt Rijnmond. Volgens de bedrijven is het gevaarlijk en zorgt het voor grote schade en verstoring van het vervoer in de haven. De politie heeft opnieuw meerdere demonstranten aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En havenbedrijven in Rotterdam zijn de blokkades van het havenspoor zat. Al dagen achter elkaar leggen demonstranten het spoor stil, tot grote frustratie, meldt Rijnmond. Volgens de bedrijven is het gevaarlijk en zorgt het voor grote schade en verstoring van het vervoer in de haven. De politie heeft opnieuw meerdere demonstranten aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: Ja. En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Er is een Irakees opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Volgens de Verenigde Staten zat hij onder meer achter de explosie bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam. De man werd opgepakt in Turkije en is uitgeleverd aan Amerika. Volgens justitie had hij banden met een pro-Iraanse militie. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met nieuwe stikstofplannen komen om Nederland van het stikstofslot te halen, meldt het AD. Het idee is dat er rond natuurgebieden strengere regels komen in zogeheten bufferzones. Boeren kunnen daardoor flink worden geraakt. Binnen de coalitie is nog discussie over hoe groot die zones moeten worden. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen, maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerde de betoger zich tegen de politie. De ME moest erbij komen en arresteerde 3 mensen. En de Eindhovense songwriter Joep van de Boom heeft een aandeel in het Maltese songfestivalnummer Bella, dat zich heeft geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Hij werkte mee aan het nummer en hoorde tijdens de halve finale dat Malta door is, meldt Omroep Brabant. Het nummer wordt vandaag in de finale opnieuw uitgevoerd. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal valt een bui en het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 graden aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In Turkije is een man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Het gaat om een Irakees die vermoedelijk achter onder meer de explosie bij een Rotterdamse synagoge en een Joodse school in Amsterdam zit. Hij is uitgeleverd aan de VS en zou commandant zijn van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen met alleen wat vuurwerk. Maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerden de betogers zich tegen hen. De ME moest erbij komen en die arresteerde 3 mensen. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En in Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest namelijk mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk 3000 bezoekers. Dan het weer van Weer Online. Lokaal valt er een bui. Het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen, ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp.
10: De Amerikaanse justitie zegt dat een Irakees die ze hebben opgepakt ook achter een explosie zit in Nederland. Die was half maart bij een Amerikaanse bank op de Amsterdamse Zuidas. Daarbij raakte het pand beschadigd, maar raakte niemand gewond. Volgens de Amerikanen zit de man ook achter veel andere aanslagen in Europa. Een anti-AZC-protest in Apeldoorn is vannacht opnieuw uit de hand gelopen. Een aantal demonstranten stak vuurwerk en rookbommen af en de ME moest ingrijpen. Vlak daarvoor was de gemeente al met een noodbevel gekomen. 3 mensen zijn opgepakt. Het is al ruim een week onrustig in Apeldoorn door AZC-protesten. In Breda zijn een jongen en meisje zwaar gewond geraakt vannacht. Ze zaten samen op een fiets en botsten op met een auto. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk en dat wordt uitgezocht, schrijft Omroep Brabant. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau. En John Travolta heeft tijdens het filmfestival van Cannes een erepalm gekregen. Die zag hij niet aankomen, want hij reageerde verbaasd en verrast toen hij het podium op moest komen. Dit is meer waard dan een Oscar, zegt hij. Travolta was 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor de films Pulp Fiction en Saturday Night Fever. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag trekken er ook buien over, vooral landinwaarts. En het blijft vandaag met 13 graden fris. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Een door Amerika opgepakte Irakees wordt gelinkt aan meerdere aanslagen door heel Europa, ook hier in Nederland. En zou achter de explosie bij een bank op de Amerikaanse Zuidas zitten, zeggen de Amerikanen. Die was halverwege maart. Het pand raakte daarbij beschadigd. De man zou bij een pro-Iraanse militie zitten. Voor de zoveelste keer is het vannacht onrustig geweest in Apeldoorn bij een anti-AZC-protest. Honderden mensen stonden bij een rotonde waar al eerder demonstraties waren. Er werd vuurwerk afgestoken en de ME moest ingrijpen. Drie mensen zijn opgepakt. Om de rust te bewaren was Apeldoorn met een noodverordening gekomen. In Tilburg is een automobilist vannacht vol op een verkeerspaal gereden. Hij en drie andere inzittenden raakten gewond, schrijft Omroep Brabant. Hij zou de macht over het stuur kwijtgeraakt zijn. En in Breda zijn een jongen en meisje die samen op de fiets zaten gebotst met een auto en zwaar gewond geraakt. De bestuurder zit nu op het bureau. En Taylor Swift en Beyoncé horen voortaan bij het Amerikaans erfgoed. En dan met name het nummer Single Ladies van Beyoncé en het album 1989 van Taylor Swift. Van dat album kwamen maar liefst 7 singles, onder meer Shake It Off. Iedereen kon artiesten of nummers nomineren voor de lijst van Amerikaans erfgoed. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag ook regelmatig een bui, vooral landinwaarts. Het blijft maar 13 graden fris. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

Wat een heerlijk begin van de show. Missing Everything But The Girl opende deze Twente Wordt Wakker. Hey, hartelijk welkom. Leuk dat je luistert voor deze zaterdag de 16e. En voor velen is het een lang weekend. Want natuurlijk, donderdag was het Hemelvaartsdag. En veel bedrijven hebben de dag daarna een verplichte vrije dag. En voor wie dat niet had, had je sterkte gewenst natuurlijk. Maar dat was gisteren al. Is alweer geschiedenis, joh. Het gaat zo snel. Hey, een bomvolle show. Veel terugblikken van het beste van Twente Wordt Wakker van afgelopen week. En ook heerlijke muziek zoals je gewend bent van ons. Zullen we beginnen met een heerlijke knijter uit de 80's? Doe even met me mee. Denk even aan David Bowie. This is not America. En doet die samen met The Pet Team. Ik zie ook staan Sam Fender en Tears for Fears.

Fender en Olivia Dean, Rhyme Me In. Wat een leuke plaat is dat toch. En je hoorde ook David Bowie en The Pat Metheny. This is not America. Nee joh, dit is gewoon Twente. Want dan luister je naar Twente wordt wakker. Een hele goede morgen. En natuurlijk vanavond in de arena beginnen de 10 concerten van Harry Styles. Ik zal even kijken of ik hem nog kan draaien. Een deze liedjes voor jou.

0: Twente wordt wakker. Twente FM.
1: Het wordt tijd om alvast nu aandacht te schenken aan de 39e Enter Run. Die gaat plaatsvinden. Harry Wolters, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jullie zijn er klaar voor? Alles gepoetst?
2: We zijn er helemaal klaar voor. Alles staat in de startblokken.
1: Ja. Hey, wat gaan jullie doen? Een fantastisch iets natuurlijk. Dat gaat komende zaterdag plaatsvinden, hè?
2: Ja, dat klopt. Komende zaterdag 16 mei. Dan houden wij voor de 39e keer een Enterrun. Dat houdt in dat wij als Enterse Motorclub allemaal zijspanrijders uit het hele land vragen. Of inmiddels natuurlijk gevraagd hebben. Of ze die dag naar Enter willen komen en daar mensen met een beperking een leuke dag willen bezorgen.
1: Fantastisch.
2: En ja, dat doen wij dan. En ja, mensen met een beperking die hebben natuurlijk een kleine wereld. Die kunnen niet zelfstandig ergens naartoe gaan. En ja, dat is ooit begonnen op aanvraag van een motorclub uit of van een instelling uit Raalte, waar iemand uit Enter werkte. En die zei, ja, we willen graag een uitje hebben voor onze mensen. We hebben de motorclub in Raalte gevraagd, maar die kon niet. En de werknemster van de bakker uit Enter, die werkte daar. En die kende iemand van onze club. En die zegt, god, die Raalte club die wil dat niet. Nou, dan zijn wij als Entenaren natuurlijk zo van, nou, dan doen wij dat wel. Dus toen had je de rare situatie dat de Enterse motorclub helemaal naar Raalte reed met zijspannen. En daar, dat begon met een klein groepje van een stuk of 10, 15 mensen. Ja, ging rondrijden in een zijspan. En die mensen hadden daar een mooie dag. We gingen ergens naartoe. En dan gingen de rijders weer naar Enter. En dat was natuurlijk een beetje een rare situatie. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd van, als we alle mensen die bij die instelling in Raalte zitten hebben gehad, dan richten wij ons op de mensen in Enter en omgeving. En dat doen we al 30 jaar of zo. De eerste 7, 8 keer waar ze met mensen uit Raalte. En we hebben dus mensen die met een beperking, die wonen in Enter en omstreken. En die gaan dan een dag met ons mee in het zijspan.
1: Ja, te gek.
2: En we hopen op droog weer. En ik heb vanmorgen al even gekeken naar de weersberichten. Het ziet er weer goed uit. Dus we hebben er zin in.
1: Zaterdag gaat het gebeuren. Mensen kunnen komen kijken, neem ik aan. Want jullie gaan op 10 uur weg, hè?
2: We gaan om 10 uur weg. Wij vertrekken bij het clubhuis van de motorclub aan de Krompatten in Enter. Dat is naast SV Enter. Dat doen we altijd. Wij vertrekken om 10 uur. En dan rijden we eerst altijd een stukje door de Dorpstraat. En dan gaan we altijd een beetje door het Twentse landschap rondrijden. In dit geval gaat de ochtendrit richting Zaarsveld.
1: Naar
2: daar
1: Bruins.
2: Hebben we bij Dancing Bruins een stop. Want ja, de mensen moeten het ook eventjes van hun natje en een droogje af kunnen. Dat hebben we daar geregeld. Dat kon daar prima. Nou, en als we daar een stop hebben gehad, dan rijden we weer terug naar Enter. En de traditie is altijd dat ze dan tussen de middag bij ons een warme maaltijd krijgen aangeboden. En dat doen we nou in samenwerking met Bistro T-Bone. Die stelt het bistro ter beschikking. En wij zorgen dan, met behulp van sponsoren natuurlijk, voor een netje en een droogje, dat iedereen een warme maaltijd krijgt. En hoewel het maar 30 mensen zijn, ben je best met een grote groep.
1: Ja.
2: Want als je 30 passagiers hebt, dan heb je al 30 zijspannen nodig. En zijspanrijders, ja, er zijn er ook een aantal die nemen hun vrouw of vriendin mee.
1: Oh, dus
2: een
1: hele grote groep, ja. Dat wil ik ook.
2: Dan heb je groep. En we hebben ook een stuk of 25 verkeersregelaars. Want we proberen altijd de kolonne bij elkaar. De kolonne rijdt zachtjes. Zeg maar ongeveer maximaal 50 km per uur. Maar we willen niet dat er allerlei auto's tussenkomen. Dus ze houden zich gewoon aan de verkeersregels. Maar met verkeersregelaars vragen we wel mensen eventjes te wachten tot de hele kolonne er langs is. En dat gaat altijd prima. En dan, nadat ze bij de bistro de warme maaltijd hebben gegeten, dan hebben we een middagprogramma. Dan proberen we altijd ergens naartoe te gaan waar wat leuks is. En dit keer gaan we naar speelboerderij Dondertman in Holten. En die werken ook volledig mee. Ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat dit soort zaken alleen nodig is.
1: Met medewerking, ja, zeker.
2: Van bedrijven. Nou, en die zorgen dan dat er een stuk parkeerterrein gereserveerd is, want daar is het altijd heel druk. Daar kunnen we parkeren en die hebben een hele grote speeltuin. Nou, en dan kunnen de mensen eventjes in de speeltuin zich uitleven. Dan krijgen ze een drankje. Nou, en dan als dat klaar is, dan gaan we via een toeristische route weer naar Enter. En dan sluiten we de dag af bij ons clubhuis met een koffie en een broodje en wat fris.
1: Fantastisch. En, Hulde.
2: Dat is eigenlijk het programma.
1: Ja, nou, dat is een duidelijk genoeg. Lang genoeg, Harry. Lang programma. Komt
2: ja,
1: goed.
2: Ja, een hele dag, hè?
1: Ja, fantastisch. Helemaal goed. Ik vind het fantastisch werk. De 39e Enter Run komende zaterdag in Enter. Harry, dankjewel voor

Heerlijke plaat van Bestel, Good Grief en Tears for Fears zat ervoor. Advice for the Young at Heart. Zeg je luisteren naar Twente wordt wakker voor deze zaterdag de 16e. En ik zei het net al, de concerten van Harry beginnen. 10 stuk in getalen en ja, er is wat gedoe over de kaartverkoop. Niet zozeer de verkoop op zich, maar dat de concerten eigenlijk niet, de arena niet vol zou zitten. Ik zeg eerst zien, dan geloven en vooral luisteren. Want hier is die Harry Styles Late Night Talking. En zometeen ook de Style Council.

0: 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De politie heeft donderdagavond in Albergen een grote zoekactie gehouden na een melding van een beroving. Later bleek het te gaan om oplichting door een nepagent. De zoekactie in de omgeving van de Hendrik Wetterstraat leverde nog geen aanhoudingen op. Volgens de politie gaat het om een lange man van ongeveer 25 jaar met een lichte huidskleur. Hij sprak Nederlands zonder Twents accent. De politie meldt dat er op Hemelvaartsavond op meerdere plekken in Twente meldingen zijn binnengekomen van nepagenten. De oplichters bellen vaak ouderen op en vragen naar sieraden, geld of bankpassen. En daarna komt er iemand aan de deur om die zogenaamd veilig te bewaren. De politie waarschuwt om nooit waardevolle spullen of pincodes af te geven en bij twijfel direct 112 te bellen. Wandelaars en fietsers krijgen hun routes terug in het buitengebied van de Lutte. De Raad van State heeft bepaald dat 3 boeren afgesloten fiets- en wandelpaden aan de grote Lutteveldweg en de Stadsweg weer moeten openstellen. En doen ze dat niet, dan riskeren ze een dwangsom. De boeren hadden de paden afgesloten met hekken en prikkeldraad om grotere percelen voor hun vee te creëren. Volgens de Raad van State gaat het echter om openbare wegen die niet zomaar afgesloten mogen worden. De gemeente Lossen vindt de recreatieve waarde van het gebied belangrijke wegen dan het belang van de boeren. En daarbij sluit de Raad van State zich nu aan. Als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het kil met een maximumtemperatuur van slechts 13 graden. Af en toe regent het en we zien stapelwolken, maar toch kan ook af en toe de zon nog even doorbreken. De wind is matig van kracht en komt uit west-zuidwestelijke richting.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Daarna nog Westlife, voor degenen die dat dan leuk vinden. En Paula Abdul en The Wild Pair hoor je ook, Opposites Attract. Heerlijke muziek, natuurlijk, van Adam Lambert. What do you want from me? Hier, tijdens de ochtendshow. Twente wordt wakker.

0: Twente FM.
1: Ja, voelt een beetje koud aan. En de ijsbaan voelt ook koud aan. En daar gaan we met z'n allen naartoe komend weekend. Niet om te schaatsen, maar om een theaterstuk te bekijken. In dit geval musical Tombola. Tom Mullen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik vraag altijd maar meteen om met de deur in huis te vallen. Zijn jullie er klaar voor?
2: Ja, zeker, zeker. De laatste loodjes, de laatste dingetjes worden nu geregeld. En dan kunnen we beginnen.
1: Ja, even over jezelf. Hoe ben je bij het stuk terechtgekomen?
2: Er is altijd een auditieoproep voor dit soort dingen. Waarbij ze vragen voor acteurs, zangers, noem het maar op. En het is altijd een hobby van mij geweest. Dus ik dacht, nou, ik meld me gewoon eens even aan. En toen is het balletje gaan rollen.
1: Ja, als zijn de hobby gewoon ingestapt.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, zeker.
1: Voor een goede orde, je komt uit Enschede. Heb je daarvoor al ervaring gehad in dit hele gebeuren?
2: Ja, ik doe nu denk ik 2 jaar, zo nu en dan eens een keer, een aantal producties voor het Wilming Theater. Dus het blijft leuk en we blijven het doen.
1: Ja, maar puur voor de hobby nog steeds dus?
2: Ja, nog steeds voor de hobby, zeker.
1: Oké, ja. Ja, geen professionele inslag?
2: Nee. Dan moet ik eerst een opleiding gaan doen en dat kost me weer 4 jaar. Dus tot op heden.
1: Oh, ik hoor het al, Tom. Geen zin aan. Hey, moet je daar een opleiding voor doen? Ja, is het echt gewoon zo strikt allemaal?
2: Ja, een theateropleiding moet je doen, hè. Dus, okay. Zeker. Nee, en ik ben zelf nu student aan Saxion, dus ik ben al bezig met een opleiding in een compleet ander vakgebied. Dus wat dat betreft blijft het voorlopig nog even een hobby.
1: Nou, houd daar maar bij dan. Zeg, wat gaat er allemaal gebeuren? Want die ijsbaan, dat is een dingetje natuurlijk. Wilming Theater, alle verbouwingen en toestanden tijdelijk verplaatst. En nou ja, het is een hele bijzondere locatie, lijkt me ook. Ook voor jou.
2: Ja, zeker, zeker. De ijsbaan is nu, nou ja, wat ik al zeg, het is helemaal ready to take off. En het staat in de stijgers. Er is een groot podium gebouwd. Er staat een grote tribune voor 600 man. En het wordt verwarmd, gelukkig. Dus dat is zowel voor spelers als voor mensen die er naartoe gaan ontzettend prettig. Het is daar 21, 22 graden. Dus dat is een redelijke temperatuur.
1: Nou, zeker, voor een ijsbaan. Ja, ja, nou en of.
2: Dus nee, en dan kan het van start gaan. Ja. Met de musical Tombola.
1: Ja, waar gaat het over? Ik bedoel, ik heb John Buisman al eerder gesproken hierover. Maar kun je het nog een keer uitleggen hoe het precies de insteek zit?
2: Ja, zeker kan ik dat. Tombola gaat eigenlijk over een wijk die wordt gesloopt. Dat zien we tegenwoordig steeds vaker. Hè, dat wijken worden gesloopt voor verduurzaamheid, klimaatdoelen, maatschappelijke cohesie, noemen ze dat dan. En dan voor mensen uit Enschede bijvoorbeeld de Patmos. Hè, dat is zo'n voorbeeld van zo'n wijk. Nou, en het gaat over Aad. Die woont daar al 73 jaar, al zijn hele leven, opgegroeid. En die woont er nog steeds. En een aantal andere bewoners die al in die wijk wonen. En die moeten van een ambtenaar, die komt langs en die zegt, jullie moeten eruit. En dat zorgt natuurlijk voor spanning en wrijving en veel emoties. Dus dat is een beetje in het kort waar het over gaat.
1: Ja, ja, dat legt de vinger op de zere plek, zeg maar. Ook, want je noemt al Patmos, dus wat dat betreft heel herkenbaar in deze regio. Zeker weten.
2: Zeker.
1: Hey, hoe vaak wordt het opgevoerd? Want het begint, even kijken, donderdag uit mijn hoofd.
2: Yes, klopt. We spelen van de 14 mei tot en met 31 mei. In Enschede. En daarna gaan we met de hele club naar Rotterdam. Want daar is zo'nzelfde. Het is bewust deze locatie ook gekozen, hè, vanwege Patmos. Maar in Rotterdam is zo'nzelfde wijk waarbij precies hetzelfde is gebeurd. Dus dan spelen we hem nog 3 weken in Rotterdam.
1: Oké, dus je bent voorlopig onder de pannen, Tom.
2: Ik ben nog wel even druk, zeg maar, naast mijn opleiding.
1: Ja, ja, die opleiding kan wel even schudden nu, geloof ik. Of
2: daar ben
1: valt
2: ik bang
1: mee
2: voor.
1: Ja. Hey, zit er nog meer aan te komen voor jezelf? Heb je al meer audities gedaan? Want hartstikke leuk natuurlijk dit.
2: Ja, ik speel nog mee in Polder, jongens. Wat in Almelo gaat over het Twentekanaal. Dat komt rond augustus, september.
1: Oh, ja.
2: Gaat dat in Almelo beginnen. Daar mag ik ook aan deelnemen. Maar we hebben nu voorlopig, vind ik dit wel even goed, Wim.
1: Goed zo. Nou, dan straks
2: we hebben hier de handen aan vol.
1: Ja, hartstikke mooi. Nou, we komen kijken. IJsbaan in Enschede. Heel Twente natuurlijk welkom. Het verhaal Tombola. Ik dank je wel.
0: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

zeker niets aan de handplaat van de Bronski Beat, Small Town Boy. Natuurlijk hoor je deze op jouw zaterdagochtend. En dan Lambert stelt ervoor, What Do You Want For Me? In Ene Klassieker, ik rijd je zo aan elkaar, alsof je aan het breien bent. Zo. Paul Young, Come and Stay For Good. En ik zie ook nog de Lost Frequency staan voor jou, reality. Maar hier is Paul Young. En als je dan toch even afhaakt, omdat je nog wat ontbijten of je moet nog even dat kopje koffie drinken. We hebben nog een heel uur, hè. Zometeen uur 2 van Twente wordt wat.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In ons land zijn tientallen plekken ontdekt waar de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat er snel moet worden ingegrepen. Het zijn bijna 60 plaatsen, meldt de NOS. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denkt dat het nog maar het topje van de ijsberg is. PFAS zijn chemische stoffen die vooral op oude fabrieksterreinen in de bodem zitten. Landbouwminister Van Essen wil nog voor de zomer nieuwe maatregelen presenteren om het stikstofprobleem aan te pakken. Volgens het AD denkt hij onder meer over het aanwijzen van zones rondom natuurgebieden. Daar gaan dan nog strengere regels gelden. En boeren die er zitten moeten zich daaraan gaan houden. In Helmond is een man aangehouden die mogelijk iets te maken heeft met een overleden vrouw. Zij werd vannacht gevonden in hetzelfde huis na een 112-belletje. Of de twee een relatie hadden is nog niet duidelijk. Onderzoeksteams van de politie proberen in het huis te achterhalen wat er gebeurd is. En het Parool heeft in Amsterdam uitgezocht wat een stuk appeltaart kost bij de koffie. De prijzen lopen nogal uiteen, van €4,50 tot wel €9 per punt. Ook voor niet zelfgemaakte appeltaart wordt rustig €7,50 gevraagd. Horeca-eigenaren die de appeltaart wel zelf maken zeggen dat vooral personeel en ingrediënten duur zijn, zoals boter. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

Welkom in uur 2 van Twente wordt wakker voor jou zaterdag de 16e van mei. Cher hoor je nu, Believe. Rob Stewart komt eraan, Teddy Swims en ook James Morrison. Heerlijke muziek om jouw zaterdag te begeleiden. Ga je wat leuks doen, dan ga je naar het voetbalveld. Ja, het is in ieder geval wat droger dan de afgelopen dagen hier in Twente. Want ook met de hemelvaartsdag was het toch wisselvallig. En de vrijdag was ook fris. Ik heb temperaturen afgelezen bij de grond van 2 graden. Nou, dat is toch niet des lentes temperatuur. Nee, daar doen wij lekkere warme muziek bij. Ik zei het net al. Dit is Cher

Young Turks. Lekkere plaat, zeg. Die hadden we nog meer. Sheer natuurlijk. Believe. Leuke plaat, zeg. Zometeen James Morrison, Nella Furtado, Enter N55. Allemaal lekkere muziek voor jou zaterdag. Maar nu eerst Mr. Know-It-All op jouw zaterdag.

0: maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
1: Dat draaien we speciaal omdat het mooi weer moet worden. Misschien helpt het op een of andere manier. En dat kunnen we ook gebruiken in het Bad Bentheim. Want daar hebben we de komende dagen een Europese bijeenkomst van nachtwakers en torenwachters. Ja, dat hoort zich goed aan. En hoe gaan we dat voor ons zien? Jack Lacroix, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat gaan we meemaken?
2: Ja, wat gaan we meemaken? We hebben daar een treffen met heel veel nachtwachters uit het Europese land. Oostenrijk, Zwitserland, heel veel uit Duitsland. Denemarken zit er. En de club in Bad Bentheim onder leiding van die Johannes Trier, die hebben daar een heel leuk programmaatje gemaakt. We hebben vaste dingen, dat is onze vergadering. We hebben een vaste vergadering op zaterdagmorgen. Daar worden algemene dingen besproken die in het nachtwachtersleven of torenblazersleven voorkomen. En misschien kunnen we elkaar wat ervaringen uitwisselen. En voor de rest hebben ze een heel leuk programma. Zaterdagmiddag, dacht ik, is een tocht door Bad Bentheim. Even kijken. Nee, die is op zaterdagmiddag is die. Ja, dat is echt een mooi spektakel om te zien voor mensen uit de buurt. Want ik begrijp dat ik nu helemaal in Twente zit. En dat is gewoon leuk.
1: Ja, zeker.
2: Samen zijn, broederschap, een beetje.
1: Broederschap, ja, het gilde, zeg ik maar.
2: Ja, het gilde, kan ook.
1: Ja, maar, hey, maar even voor de, wat ik dacht even, oh, dat is een mooi spel, mooi schouwspel. Dat is het natuurlijk ook. Maar in de normale dagelijkse gang ben je dus ook, hoor je ook bij het gilde. Zit je op een andere plek dus?
2: Ik zit normaal gesproken in Beek. Dat is vlakbij bij Maastricht voor de mensen even te oriënteren.
1: Ja, want er zijn er meer inderdaad. Dat is goed dat je het zegt. Ja,
2: Vliegveld Beek. Ja, want er is ook nog een Beek bij Nijmegen.
1: Ja,
2: dat
1: klopt.
2: Dat wordt wel vaak door elkaar gegooid. Nee, wij zijn eigenlijk een cultuurgroep. We gaan niet echt 's nachts, want de anderen doen heel veel op tochten, rondleidingen in hun oude stad geven. Dat doen wij niet. Wij hebben wel rondleidingen, maar dat is meer op verzoek van, god, laat ons een keertje Beek zien. En dan hebben wij, omdat veel afgebroken is qua gebouwen, hebben wij mooie foto's. Die laten we dan zien. God, vroeger stond hier, ik noem even de synagoge, de Rabobank is hier ooit begonnen. Dat soort dingen laten we dan van het Beekse zien. Het gemeentehuis. Ja, heel veel oude plekken die jammer genoeg niet meer zijn.
1: Oké. Je bent eigenlijk als het ware ook een soort van, een gids door de plaatselijke, in dit geval Beek.
2: Ja, precies. Ja,
1: ja. Ja. En de andere deelnemers uit Denemarken, Zwitserland en Oostenrijk, die komen echt van het kasteel.
2: Nou, dat geloof ik niet allemaal, een kasteel. Ik heb begrepen, ik ben nog nooit in Bad Bentheim geweest.
1: Oh.
2: Dat het een heel, heel mooi kasteel moet zijn. Nee, ik denk ook pas, ik ben een jaar of 10 nou erbij. En ja, ik heb collega's die zijn al 30 jaar nachtwachter. En ja, voor mij is het nog allemaal heel, eigenlijk nog heel pril. Voor 10 jaar ben je nog niet zo ervaren.
1: Ja.
2: Ik ben wel sinds kort voorzitter van de club, van de Klepperman. Maar ja, god, het is gewoon ook een magnifieke vriendenclub. Die altijd op elkaar kan rekenen. En dat houdt ons ook zo dicht bij elkaar. We zijn allemaal op eentje na gepensioneerd. En ja, god.
1: Maar het is eigenlijk wel heel groot, tenminste in Bad Bentheim, want de nachtwakers en torenwachtersfeest vindt plaats, onder andere op het Raadhuisplein. Daar is wel iedereen ook even van harte welkom. Het is een groot schouwspel, zeg maar, in positieve zin. En het zijn allemaal echte wachters, hè?
2: Het zijn echte wachters, ja. En die trekken ook op bepaalde avonden, gaan we ook met de wachters van Bad Bentheim, gaan we door de cafés, door de horecagelegenheden gaan we rondtrekken. En daar gaan we ook liedjes zingen. Ja, dat doen wij dan in het Limburgs dialect, of Beeks dialect, zal ik maar even zeggen, want dat verschilt nogal van plaats. Dan gaan wij ons, even een beetje voorstellen. Wij zijn wij zijn de Klettermen uit Beek. En nou, dit is ons liedje. Maar we hebben er 80 liedjes hebben we. Dus, en allemaal een thema, hè. Bijvoorbeeld met de Pasen wordt een varken geslacht, het varken van Ome Jean wordt geslacht en dan hebben we dan een Limburgse tekst op.
1: Oké. Heb je nou ook een speer en een harnas en dat soort dingen, Jack?
2: We hebben een speer, dat is een hellebaard.
1: Hellebaard, ook goed.
2: Hellebaard. En we hebben als signaalfunctie hebben wij een klepper. Hè? Okay. Wij noemen de klepperman. Ja. Ik denk dat die in het oosten van het land al bekend is, een klepper.
1: Ja.
2: En wat hebben we nog? Ja, en een lantaarn natuurlijk bij ons, anders hebben we gelicht.
1: Nee, dat moet je hebben. Nou, fantastisch toch?
2: Ja.
1: Heel goed, heel goed. Vanaf morgen is het tot en met zondag in Bad Bentheim. Het gebeuren is zeg maar zaterdagmiddag, wat ik zo kan zien.
2: Als hoofdact voor de
1: hoofdact.
2: Ja. Zaterdag. Ja,
1: precies. En vrijdag begint het ook al. Nou, ik wens je een goede aftocht naar het Bad Bentheim, Jack. Ik neem aan met paard en wagen, toch?
2: Ja, dat is het. Ja, of het varken ervoor. Kan ook nog.
1: Goed zo. Succes, Jack Lacroix. Dankjewel.
2: Goedjes.
1: Hoi.

James Morrison, nothing ever hurts like you. Hoeveel whisky heeft die man gedronken, sigaren heeft hij gerookt, voordat hij die mooie stem kreeg. Zeg, daarvoor zat Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Muziek van Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. En dan nog eentje voor het streeknieuws van NOTR.

0: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De politie heeft donderdagavond in Albergen een grote zoekactie gehouden na een melding van een beroving. Later bleek het te gaan om oplichting door een nepagent. De zoekactie in de omgeving van de Hendrik Wetterstraat leverde nog geen aanhoudingen op. Volgens de politie gaat het om een lange man van ongeveer 25 jaar met een lichte huidskleur. Hij sprak Nederlands zonder Twents accent. De politie meldt dat er op Hemelvaartsavond op meerdere plekken in Twente meldingen zijn binnengekomen van nepagenten. De oplichters bellen vaak ouderen op en vragen naar sieraden, geld of bankpassen. En daarna komt er iemand aan de deur om die zogenaamd veilig te bewaren. De politie waarschuwt om nooit waardevolle spullen of pincodes af te geven en bij twijfel direct 112 te bellen. Wandelaars en fietsers krijgen hun routes terug in het buitengebied van de Lutte. De Raad van State heeft bepaald dat 3 boeren afgesloten fiets- en wandelpaden aan de grote Lutteveldweg en de Stadsweg weer moeten openstellen. En doen ze dat niet, dan riskeren ze een dwangsom. De boeren hadden de paden afgesloten met hekken en prikkeldraad om grotere percelen voor hun vee te creëren. Volgens de Raad van State gaat het echter om openbare wegen die niet zomaar afgesloten mogen worden. De gemeente Lossen vindt de recreatieve waarde van het gebied belangrijke wegen dan het belang van de boeren. En daarbij sluit de Raad van State zich nu aan. Als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het kil met een maximumtemperatuur van slechts 13 graden. Af en toe regent het en we zien stapelwolken, maar toch kan ook af en toe de zon nog even doorbreken. De wind is matig van kracht en komt uit west-zuidwestelijke richting.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

Calvin Harris en Sam Smith. Heerlijke plaat. Desire. Natuurlijk hoor je die hier bij Twente FM. De eerste na streeknieuws is van Alicia Keys. Underdog. En dan hebben we ook een persoon hier. Die staat 4 keer in de Amsterdam Arena. Duurt nog eventjes. Ik geloof dat dat ergens juni, juli is. Natuurlijk Bruno Mars.

Alex Warren en Jelly Roll, Bloodline. Wat een leuke plaats, zegt Bruno Mars, zat daarvoor Grenade. Zeg, hoe is jouw zaterdag tot nu toe? Gaat die lekker? Muziekje erbij, altijd leuk. En het is droog, hè? En het zonnetje schijnt af en toe. Middagtemperaturen van 12 of 13 graden. Kunnen we prima mee door? Dit is Sting, If I Ever Lose My Faith in You.

0: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
1: Gisteren een hilarische wedstrijd tussen Hengelo en Zwolle. ATC 65 moest nog 42 seconden spelen. En ja, daar was wat gedoe over. Frank Kraken, goedemorgen.
2: Goedemorgen Wim, hallo.
1: Hilarisch.
2: Ja, het zegt dat wel. Wanneer komt het nu voor dat je als tweede klasser live op ESPN bent via FaceTime, op RTV Oost live, met een stream van Tubantia live, Hart van Nederland die opnames maakt en die aangeven, wij gaan voor het eerst in de historie van ons programma, gaan we een hele wedstrijd uitzenden vanavond. En dan heb ik het nog niet over het NOS Radio 1 journaal, Veronica 538, al die radiozenders.
1: Ja, ik voel me schuldig, want er is,
2: onvoorstelbaar.
1: Ja, er is blijkbaar niemand van ons geweest, begrijp ik dus, Frank.
2: Nee, nou, ik heb het niet allemaal precies kunnen bijhouden. Maar ik denk het niet, maar ik vertel graag hoe het gegaan is. Maar je kunt je wel voorstellen, kijk, de meeste mensen zullen inmiddels begrepen hebben dat die 42 seconden tot niets geleid hebben. De vrije bal die we hadden, die rolde over de zijlijn. Ik moet je zeggen, ik heb met die jongens te doen, want het is in de benen geslagen. Die komen het veld op, die zien drie camerateams op zich gericht. Ja, die spelen normaal in de tweede klasse voor 30 of 50 man. En ja, het is een hele onwezenlijke avond geweest. Heel bijzonder ook. En tegelijkertijd moet ik ook zeggen, als je er een beetje boven gaat hangen en erop terugkijkt, het is natuurlijk heel speciaal dat we dat met z'n allen mochten meemaken.
1: Ja, en gewoon ook hilarisch, gewoon die 42 seconden. Ik bedoel, laat wel wezen. Maar ja, Er was vooraf een beetje gedoe, hè? Weet je ook, het hoort een beetje bij het spelletje natuurlijk, hè? Zwolle had geen zin om te komen. Toen heb je gezegd, nou, we sturen zelf wel auto's. Of ze kunnen bij ons wel trainen en dat soort zaken, toch?
2: Precies, ja. Ze mochten bij ons trainen, wilden ze niet. We wilden een oefenwedstrijd tegen spelen, wilden ze niet. We hebben aan de KNVB gevraagd, stel deze wedstrijd nou uit. Want als nu uit het competitieverloop blijkt dat er geen belang meer is om deze wedstrijd uit te spelen, dan we hebben er geen van beide eigenlijk zin in, dan hoeft het ook niet. Maar de KNVB wilde per se dat dit duel gespeeld werd voor de laatste twee duels in de competitie. Nou, die beginnen zaterdag en de zaterdag erop. Dus het moest deze week. En ja, uiteindelijk in Zwolle hebben ze het natuurlijk geen zin in om voor 42 seconden naar Hengelo te komen. En dat snap ik volledig. Tegelijkertijd, voor ons vielen er nog twee extra punten te verdienen met een vrije trap op 20 meter van het doel.
1: Ja.
2: En de scheidsrechter die het vorige duel met een verkeerde beslissing heeft beïnvloed, waardoor dit moest overgespeeld worden, ja, die heeft in haar eigen formulier aangegeven, deze resterende speeltijd moet hervat worden, moet uitgespeeld worden met een vrije bal van 20 meter. En de KNVB is daarin meegegaan. Dus ja, wie zijn wij dan als club om daar weer van alles van te vinden? Dus ik had zoiets van al die commotie, ja, het is leuk, het hoort er blijkbaar bij. Van ons hoeft het niet. We hadden gewoon willen voetballen. Er had echt geen pers aanwezig hoeven te zijn. Maar ja, zo loopt het niet. En als ze dan komen, ja, dan maken we er ook het beste van.
1: Nee, hartstikke leuk, hartstikke leuk. Maar het is voor ATC 65 ook niet gelukt, dus begrijp ik.
2: Het is niet gelukt, nee. De vrije bal werd genomen en die paas was te scherp, waardoor die over de zijlijn ging in plaats van dat die voorgebracht werd. Daarna ontstond nog wel een hele mooie kans. Maar de keeper van hen die kwam uit zijn strafschopgebied en kopte de bal net voor het hoofd van onze spits weg voordat hij wat kon doen. Ja, en toen vloot de scheidsrechter al af. 42 seconden is natuurlijk helemaal niks. Dus dat gaat voorbij in een vloek en een zucht. En wij hangen nu al langer aan de telefoon dan de wedstrijd heeft geduurd.
1: Ja, ja, de mooie is dat, hè? Trek. Ik vind het fantastisch. Geweldig. Zeg, even kijken. 16 mei ook iets speciaals, begrijp ik.
2: Ja, komende zaterdag iets heel bijzonders. We zijn geselecteerd door alle amateurverenigingen van heel Nederland om de Mystery Referee te mogen ontvangen. Nou, hoe zit dat? ARAG, hoofdsponsor van de scheidsrechters, de betaald voetbalscheidsrechters in Nederland, die hebben een speciale actie opgezet in samenwerking met de KNVB. En één amateurclub in Nederland krijgt bezoek van een betaald voetbalscheidsrechter, die dan een duel, niet van het eerste of zo, maar gewoon een willekeurig duel gaat leiden. Nou, dat is bij ons het tweede geworden. Die spelen komende zaterdag op Sportpark Slangenbeek om 14:30 tegen Neo, dus ook nog een mooie derby. En daar mogen wij dus een betaald voetbalscheidsrechter ontvangen. En wij horen pas een uur voor de wedstrijd wie dat is.
1: Oh, spannend.
2: Ja, dus een Guse Bujuk is geblesseerd uitgevallen afgelopen weekend.
1: Ja.
2: Dus die kunnen we uitsluiten, die zal het niet zijn. Maar ja, we kunnen zomaar Makkali of Hiechler of noem ze allemaal maar op. Kunnen we bij ons op Slangenbeek tegemoet zien.
1: Wat te gek zeg. Nou, spannend moment. Dus even kijken, 14:30 zie ik zaterdag.
2: Klopt helemaal, ja. Veld 3.
1: Veld 3.
2: Dan kunnen ze meteen blijven kijken, al die toeschouwers, naar ons eerste. Want wij spelen een hele belangrijke wedstrijd tegen CSV uit Zwolle. Wij staan gedeeld tweede. En dit gaat om de uiteindelijk tweede plaats in de competitie, want die geeft recht op na-competitie.
1: Oké.
2: Dus, en die is om 3 uur, dus ze kunnen zo door.
1: Mooi. We zitten met allerlei wedstrijden komend weekend die toch wel spannend zijn, waarbij mensen kampioen kunnen worden, ja, of toch belangrijke punten gehaald kunnen worden. Dus de competitie is leuk dit jaar, moet ik zeggen. Toch?
2: Absoluut. Altijd wat te doen.
1: Zo is dat. Frank Raken, dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De Bandenberg, al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren, de Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg, geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Makro.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp.
9: Minister Van Essen wil nog voor de zomer met maatregelen komen om ons land uit de stikstofcrisis te halen. En ze zijn stevig, meldt het AD. Ze zullen boeren hard raken, vooral die in de buurt van natuurgebieden wonen. Het verschil met het vorige plan van BBB-minister Wiersma is dat dit pakket wel moet standhouden bij de rechter. In een huis in Helmond zijn politieteams bezig om uit te zoeken wat daar vannacht precies gebeurd is. Ze kregen een 112-melding binnen en vonden toen in het huis een overleden vrouw. Een man die daar was is aangehouden. Het is nog niet duidelijk hoe de twee elkaar kennen. In Australië is een man van 38 overleden na een aanval door een haai. Hij werd nog aan wal gebracht, maar was al overleden. Mensen worden op die plek nu gewaarschuwd voor de haaien. In januari overleed een jongen van 12 na een haaienaanval in Sydney. Haaienaanvallen gebeuren vaak per ongeluk, want een mens staat namelijk helemaal niet op het menu. En een duur horlogemerk is in Amsterdam gestopt met de verkoop van een speciaal zakhorloge. Er stonden namelijk lange TikTok-rijen met geïnteresseerden. En volgens Hart van Nederland stonden er al mensen sinds donderdagavond te wachten. Maar vannacht werd de sfeer grimmig. Nu roept de politie de wachtenden op om weer naar huis te gaan. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking.

De 16e van mei. Hartelijk welkom bij Twente FM Weekend. Hey, de show werd geopend door Jonas Blue en Maliv. Edge of Desire. Lekkere plaat. We gaan voetbaluitslagen met je delen. Nee, dat is niet waar. De planning. Voor vanmiddag de wedstrijden uit het divisieniveau 2, 3 en 4 van de clubs in de regio. En ook Eredivisie, de allerlaatste speelronde staat op het programma. En die zullen morgen allemaal op zondag om 2:30 worden gespeeld. Dus dan zit iedereen aan de buis gekluisterd. Want ja, die plek 3, daar gaat het om in deze ronde. Dus, en muziek die erbij hoort, die verzorgen wij, doen we met liefde natuurlijk. Welke zullen we doen? Ik heb er eentje klaarstaan van Loretta, Michael Walden en The Divine Emotions.

0: zeggen.
1: Suzanne en Freek, leuke plaat. Halverwege Nereda Michael Walden hoorde je ook Divine Emotions. En ik zei het al, ga je wat leuks doen vandaag. In veel competities trouwens, in de voetbalcompetities, worden de kampioenschappen beslist. Dus hou dat even in de gaten voor de socials, voor je eigen club. Altijd leuk om mee te maken. Dit is TLC, Creep en zometeen Pink Run.

En op de achtergrond hoor je de klanken al van Earth, Wind and Fire en The Love Goes On. Zometeen ook El Giro en die staat dan in het voorprogramma van de streeknieuws wat Tanja aan jou voor gaat lezen. En als je dan nu even al benieuwd bent wat er gaat komen na het streeknieuws, zal ik je vertellen. Charlie Puth featuring Meghan Trainor, Marvin Gaye. Leuke praten zijn het zo. Maar nu eerst tijd voor Earth, Wind and Fire.

0: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Holland-Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De politie heeft donderdagavond in Albergen een grote zoekactie gehouden na een melding van een beroving. Later bleek het te gaan om oplichting door een nepagent. De zoekactie in de omgeving van de Hendrik Wetterstraat leverde nog geen aanhoudingen op. Volgens de politie gaat het om een lange man van ongeveer 25 jaar met een lichte huidskleur. Hij sprak Nederlands zonder Twents accent. De politie meldt dat er op Hemelvaartsavond op meerdere plekken in Twente meldingen zijn binnengekomen van nepagenten. De oplichters bellen vaak ouderen op en vragen naar sieraden, geld of bankpassen. En daarna komt er iemand aan de deur om die zogenaamd veilig te bewaren. De politie waarschuwt om nooit waardevolle spullen of pincodes af te geven en bij twijfel direct 112 te bellen. Wandelaars en fietsers krijgen hun routes terug in het buitengebied van De Lutte. De Raad van State heeft bepaald dat 3 boeren afgesloten fiets- en wandelpaden aan de grote Lutteveldweg en de Stadsweg weer moeten openstellen. En doen ze dat niet, dan riskeren ze een dwangsom. De boeren hadden de paden afgesloten met hekken en prikkeldraad om grotere percelen voor hun vee te creëren. Volgens de Raad van State gaat het echter om openbare wegen die niet zomaar afgesloten mogen worden. De gemeente Lossen vindt de recreatieve waarde van het gebied belangrijker wegen dan het belang van de boeren. En daarbij sluit de Raad van State zich nu aan. Als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het kil met een maximum temperatuur van slechts 13 graden. Af en toe regent het en we zien stapelwolken, maar toch kan ook af en toe de zon nog even doorbreken. De wind is matig van kracht en komt uit west-zuidwestelijke richting.
4: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Let's move!

Duran Duran, Girls on Film. Charlie Puth featuring Meghan Trainor als eerste na streeknieuws Marvin Gaye. En voor natuurlijk El Giro, Boogie Down. Wat is dat leuk zeg voor jouw zaterdag. Twente FM, daar luister je naar. Muziek, voordat we zometeen met die voetbalplanning aan de gang gaan. Want die behelst wat zeg, prachtig. Muziek van Nederlandse bodem. Dit is Ten Sharp met een mega hit uit de jaren 90. You!

0: Prince in the New Power Generation. Natuurlijk Cream hier op jouw zaterdagochtend Twente FM Weekend.
1: Twente FM Sportnieuws.
0: Sportnieuws. Ik neem je even mee het divisieniveau hier in de regio. De wedstrijden die gepland staan voor vandaag, de 16e. Tweede divisie, HAC Hardenberg tegen de Kozakken Boys. Derde divisie A, Excelsior 31 om 3:30 tegen Staphorst. HSC 21 tegen Urk. Ook om 3:30 Roda Raalte tegen TEC. SC Gernemuiden tegen Dovo. Vierde divisie D, Flevo Boys tegen Deto. ONS Sneek neemt het op tegen SVZW. PKC 83 tegen de Olde Westen 54. En Kwik 20 tegen Heino. En de laatste wedstrijd, TVC 28 tegen Neo. En alle wedstrijden in de vierde divisie die beginnen om 4:30. Dus dan doen ze net zoals bij de grote jongens. Allemaal hetzelfde tijdstip. Heerlijke muziek van Bananarama. Robert De Niro's Waiting for You.

One Republic brengt ons aan het einde van uur 1 van Twente FM Weekend. Zullen we er eentje doen dan? Dit is Kevin DeGraw, Chariot. Pak even een bakje koffie en luister even naar het nieuws van 11 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In het Noord-Hollandse Slootdorp staat een loods in brand. En dat zorgt voor zoveel rook dat mensen in de omgeving een NL Alert hebben gekregen. In de loods zelf was niemand aanwezig toen de brand vanochtend uitbrak. Hoe die kon ontstaan is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk Schiebroek is vanmorgen vroeg geschoten. In een ruit van een woning zit een kogelgat, maar zou niemand gewond zijn geraakt. De politie heeft de straat voor onderzoek afgezet en een hond naar sporen laten zoeken. Ook is een buurtonderzoek gestart. De Universiteit Leiden gaat 2 beschreven koperen platen uit de 11e eeuw teruggeven aan India. Uit onderzoek blijkt dat ze eeuwen geleden via de VOC in de handen van Nederlanders kwamen en zonder toestemming hierheen gebracht zijn. India vroeg 3 jaar geleden al om de platen. De Indiaanse premier is dit weekend op staatsbezoek in Nederland. En een van de hoogste leiders van Islamitische Staat is uitgeschakeld, dat beweert Donald Trump. Op zijn eigen kanaal schrijft hij dat Amerikaanse troepen hebben meegeholpen bij een operatie in Nigeria. Volgens Trump was het een zeer ingewikkelde missie, maar over het hoe en wat schrijft hij niks. De president van Nigeria bevestigt het verhaal. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Het is lente in Twente.

En muziek hebben we ook. Ik zei het al, Robert Trey. Ik heb die beste man één keer mogen zien. In het voorprogramma van de Rolling Stones. Uit mijn hoofd, 18 juni 1995. Landgraaf. En andere feitjes zoekt u gewoon even op het sociale web. Muziek hebben we natuurlijk. Ik zie hem staan, Chappelle Roan. En zometeen ook The Weeknd, Shawn Mendes, Robbie Williams. En natuurlijk de Eredivisie. De laatste speelronde. Alle wedstrijden morgen om 14:30. En zometeen de rest. Hey, hey.

Chappelle Roan hoorde je ook, The Subway. Heerlijke muziek voor jou op deze zaterdag, waar veel competities toch nog worden beslist in de laatste speelronde. En trouwens niet alleen voetbal, hè. Ook de hockey, veel meer korfbal, volleybal, noem ze maar. Zeg, dit is Shawn Mendes, Heart of Gold.

hem absoluut geen windeieren gelegd, zeg. Wat een carrière heeft die man. Something Beautiful hoorde je hier op Twente FM. Shawn Mendes zat daarvoor Heart of Gold. Nog twee voor het streeknieuws. Deze is van Olivia Dean. So easy.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Door een brand in een elektriciteitskast aan de Boerenbondstraat heeft een groot deel van het centrum van Haaksbergen gistermiddag zonder stroom gezeten. Volgens netbeheerder Enexis werden tientallen postcodes getroffen door de storing. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer bluste het vuur en zette de omgeving af. Verschillende winkels in het centrum moesten tijdelijk de deuren sluiten door de stroomuitval. Een deel van de getroffen adressen heeft inmiddels weer elektriciteit, maar Enexis werkt nog aan volledig herstel van de storing. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. In Doepark De Hagen in Almelo wordt morgen, zondag 17 mei, weer de jaarlijkse lentefair gehouden. Bezoekers kunnen tussen 11 uur en 4 uur gratis terecht bij het natuurhuis voor een dag vol groen, muziek en activiteiten voor het hele gezin. Op de fair staan kramen met planten, bloemen en tuinartikelen. En ook is er live muziek van de Unstoppables. Verder komt de Almeloze stadskudde langs, inclusief lammetjes. En er is een demonstratie schaapscheren. Voor kinderen zijn er verschillende speelactiviteiten en ook aan eten en drinken is gedacht. De lentefair wordt georganiseerd door Groei en Bloei. En dan is hier nog het weer voor Twente. Het is vandaag best kil met een maximumtemperatuur van slechts 13 graden. Af en toe regent het en we zien stapelwolken, maar toch kan ook af en toe de zon nog even doorbreken. De wind is matig van kracht en komt uit west-zuidwestelijke richting.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N35, Duitse grens richting Enschede, staat file tussen de grens en Enschede-Oost 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Legacy van Avicii, Hey Brother en Luke Combs als eerste na het streeknieuws Fast Car. Zeg, muziek. Natuurlijk van een band, een boyband die je lang, lang niet hebt gehoord, maar in de jaren 90 zo mateloos populair waren. Ik heb het over E17. Natuurlijk, Around the World hoor je nu Nick Kershaw. En dan zijn we eindelijk met die planning van de televisie. We gaan zwijmel even met me mee. Denk aan een volle afwijking, want de Ziggo Dome is toch terug.

0: Heerlijke muziek van Nick Kershaw. Wouldn't it be good? En daarvoor natuurlijk E17. Tijd niet gehoord. Blijf leuk. Around the world.
1: Twente FM. Sportnieuws.
0: Zeg, ik zou je even meenemen in de planning van de Eredivisie. Want de wedstrijden die nog gespeeld gaan worden, veelal spelen nog ergens om. Alle wedstrijden worden gespeeld om 2:30 op den zondag. Sparta Rotterdam. Een Rotterdams onder onsje met Excelsior. Dan duilen we af. Heerenveen tegen Ajax. En daar is nog wat te halen voor Ajax. Want bij winst kunnen ze naar de derde plek. PSV Twente, hetzelfde verhaal als Twente wint. Dan blijven ze derde. Pek Zwolle Feyenoord, daar is volgens mij niks meer te halen. Voor Feyenoord de tweede plek is zeker. NEC tegen de Go Ahead Eagles. Ja, NEC, hè, wat gaan we daar dan nog mee doen? Die kunnen ook nog steeds derde worden. Maar goed, na zo'n fantastisch seizoen als ze gedraaid hebben, is een vierde plek ook prima. Heracles zou nog een overwinning uit het vuur kunnen slepen in de laatste thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Volendam tegen Telstar, ook niets meer aan het handje. Utrecht tegen Fortuna Sittard. Fortuna, ja, die mag daar verliezen in Utrecht, want dan zwaait Ron Jans toch winnend af. Dat gunnen we hem allemaal. En de laatste wedstrijd in de Eredivisie, AZ Alkmaar tegen NAC Breda. Ben je lekker op de hoogte? Kun je doen wat je het beste doet? Is natuurlijk lekker voetbal kijken. Rita Ora hoor je nu, Your Song. En zometeen

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ja, de vakluur lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget. Adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Na een horlogewinkel in Amsterdam blijft nu ook een vestiging in The Mall of the Netherlands dicht, in Leidschendam. Vandaag zou er een nieuw horloge in de verkoop gaan, maar in de TikTok-rijen die er stonden was de sfeer soms grimmig en er was wat ruzie. De actie is afgelast en de politie heeft de honderden wachtenden weggestuurd. Het kabinet moet niet aan de winkeltijden in het weekend gaan morrelen, dat vindt vakbond FNV. Zij zien de openingstijden die er nu zijn als een bescherming van werknemers, die anders ook verplicht moeten opdraven in de nacht, op zondagen of op feestdagen. Houden belangen van werknemers boven die van grote winkelketens, zegt FNV. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in Amerika een deal gemaakt om onder een rechtszaak uit te komen over de verslavende werking van social media. Er lopen duizenden claims tegen de bedrijven. Scholen zeggen veel kosten te maken vanwege de verslavende apps. Voor hoeveel geld er nu geschikt is met de scholen is niet duidelijk. En Rusland heeft 500 lichamen van gesneuvelde militairen teruggegeven aan Oekraïne. Onderzoekers en deskundigen gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ruim 200 krijgsgevangenen uit. Afgesproken is dat ze in totaal 1000 gevangenen gaan uitruilen. En dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er trekken vanuit het westen buien over het land. Maar er is ook ruimte voor de zon. Het is met 13 graden nog wel fris. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. En werkzaamheden veroorzaken file op de N35 Duitse grens richting Enschede. Tussen de grens en Enschede-Oost 2 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

het begin van deze aflevering van Weekend Henk op zaterdagmiddag. Ja, leuk dat je er weer bij bent. Hemelvaartweekend. Dat betekent dat sommigen van ons extra lang vrij zijn. Ja, en wat doe je dan in zo'n weekend? Wat ga je doen? Ga je in de tuin zitten? Zullen we weer eens niet om in de tuin te zitten? Maar misschien ga je wel in de tuin werken. Ga je kleine klusjes thuis doen en heb je de radio er gewoon lekker erbij aan. Zet hem dan maar gewoon wat harder bij sommige plaatjes die ik voor je heb uitgezocht voor vandaag. Wat krijg je onder andere? Nou ja, je krijgt van mij straks nog Sam Jeu. Wet. Midden het weer, hè? Regen. En Bruno Mars heb ik erin gezet in dit uurtje. Natuurlijk zometeen een overzicht van wat er allemaal gebeurt op deze dag en wie de jarig zijn. En natuurlijk het laatste streeknieuws, want daarvoor zijn we er ook hier. Ja. En ik zei het al, de lekkerste muziek. Hij is in Nederland, Harry Styles. Hier is American Girls.

Als ik deze muziek draai, word ik altijd te vrolijk. Ik weet niet hoe dat komt, maar het heeft altijd een heerlijke vibe. Sam Jeu en Multicolor op Twente FM. Zaterdag 16 mei. Wat gebeurde er allemaal onder andere op deze dag? Nou, in 2025, dus een jaar geleden, werd de allerlaatste aflevering uitgezonden van Eigen Huis en Tuin Lekker Leven. En mooi muziekfeitje nog uit 1966, want de Beach Boys brachten toen het legendarische album Pet Sounds uit. En Bob Dylan kwam met Blonde on Blonde. En in 2011 werd Space Shuttle Endeavour gelanceerd voor zijn 25ste en allerlaatste vlucht. Het was bovendien de voorlaatste missie van het volledige Space Shuttle-programma. En voor de mensen voor ons die dat niet weten, Space Shuttle was een vliegtuig die ging omhoog en die kwam zelfstandig terug op wieltjes. Ja, het was eigenlijk een beetje nu wat zo. Ik heb het met raketten, die zullen weer terugkomen, maar het leek meer op een vliegtuig in die tijd. Wie zijn de jaren vandaag? Simon Keizer, Janet Jackson en Laura Pozzini zijn jaren vandaag. Maar natuurlijk, als jij ook jarig bent, van harte

complicated. Ja, soms zijn dingen gewoon heel erg ingewikkeld. En sommige dingen zijn gewoon echt heel erg simpel. Liefde is bijvoorbeeld overal om ons heen. Althans, dat weet. En dat is dus een simpel verhaal.

0: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Door een brand in een elektriciteitskast aan de Boerenbondstraat heeft een groot deel van het centrum van Haaksbergen gistermiddag zonder stroom gezeten. Volgens netbeheerder Enexis werden tientallen postcodes getroffen door de storing. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer bluste het vuur en zette de omgeving af. Verschillende winkels in het centrum moesten tijdelijk de deuren sluiten door de stroomuitval. Een deel van de getroffen adressen heeft inmiddels weer elektriciteit, maar Enexis werkt nog aan volledig herstel van de storing. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. In Doepark De Hagen in Almelo wordt morgen, zondag 17 mei, weer de jaarlijkse lentefair gehouden. Bezoekers kunnen tussen 11 uur en 4 uur gratis terecht bij het Natuurhuis voor een dag vol groen, muziek en activiteiten voor het hele gezin. Op de fair staan kramen met planten, bloemen en tuinartikelen. En ook is er live muziek van de Unstoppables. Verder komt de Almeloze stadskudde langs, inclusief lammetjes. En er is een demonstratie schaapscheren. Voor kinderen zijn er verschillende speelactiviteiten. En ook aan eten en drinken is gedacht. De lentefair wordt georganiseerd door Groei en Bloei. En dan is hier nog het weer voor Twente. Het is vandaag best kil met een maximumtemperatuur van slechts 13 graden. Af en toe regent het en we zien stapelwolken, maar toch kan ook af en toe de zon nog even doorbreken. De wind is matig van kracht en komt uit west-zuidwestelijke richting.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan files op de N35, Duitse grens richting Enschede, tussen de grens en Enschede-Oost, 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. A12 richting Duitsland, tussen Zevenaar en de Duitse grens, 4 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Dat komt door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

van de grote solo-hit van Mick Jewer, If I Was. En hij zat vroeger natuurlijk in de Ultrafox, hè. Daar came ook van natuurlijk, ja. We gaan even naar de Lutte. Want de inzameling van het oud papier in de Lutte verloopt sinds januari op een nieuwe manier. Inwoners hoeven dit niet meer zelf te brengen, maar het wordt aan de straat opgehaald. En over het algemeen verloopt dit goed en wordt het papier netjes neergezet. Aldus de inzamelaars in het dorp. Wel vragen zij om het oud papier in goed gesloten dozen neer te zetten. Want bij open dozen waait papier weg of valt het erbuiten bij het inladen. Verder zijn grote, platte stukken karton lastig te verwerken in de inzamelwagen. En zij vragen dan ook om het lezen het liefst kleiner te maken, bij elkaar te doen of op te vouwen. In de Lutte wordt het papier elke derde dinsdag van de maand ingezameld. Dus komende dinsdag 19 mei, dan kan je ze weer verwachten om het oud papier op te halen. Kim Wout! Ze doet het nog steeds, hè? Ja, optreden heb ik er dan over. Misschien op deze zaterdag, Hemelvaartsweekend, is ze ook wel weer in de tuin te vinden. Ja, je weet, ze houdt van tuinieren. Ze heeft daar heel veel boeken over geschreven en zo, en verhalen gemaakt en video's. Je moet hem maar eens gaan opzoeken op YouTube. UK, nu op Twente FM.

George Ezra en Shotgun. En dit is muziek uit de jaren 90 en misschien heb je daar wel op staan dansen. Het zou zomaar kunnen. Ik draaide er veel in de jaren 90 in de discotheken. Ja, in Zeeland en verder buiten. En ik vond het een aparte plaat, moet ik eerlijk zeggen. Ik kon er in het begin helemaal niet aan wennen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Hollandsalsbergen. Mijn meubelzaak.
8: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Bij verschillende vestigingen van het horlogemerk Swatch zijn vanochtend honderden mensen weggestuurd. Ze stonden te wachten op een nieuw, exclusief horloge dat in de verkoop zou gaan. Maar het was erg druk en in sommige rijen was de sfeer grimmig. De horlogeketen besloot de winkels dicht te houden, waarna de politie de mensen wegstuurde. Bij het AZC in Harderwijk is gisteravond iemand neergestoken. Zowel het slachtoffer als de dader is een bewoner van het asielzoekerscentrum. Afgelopen dinsdag werd er op dezelfde plek ook al iemand neergestoken, maar de politie gaat er niet vanuit dat beide zaken iets met elkaar te maken hebben. De 45-jarige vrouw die vannacht in Helmond dood werd gevonden in haar huis is om het leven gebracht. Tenminste, daar gaat de politie nu vanuit. In datzelfde huis was ook een man van 33 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden. Of de twee elkaar kenden, daar zegt de politie nog niets over. En op het Malieveld in Den Haag verzamelen zich de eerste mensen voor een rechtse demonstratie. Volgens de organisatie van het protest is het gericht tegen massa-immigratie en de digitale euro, maar ook tegen verschillende bezuinigingen. Eerder liep een rechtsprotest op het Malieveld in september helemaal uit de hand. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en tussendoor laat de zon zich soms even zien. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N35, Duitse grens richting Enschede, staat file door werkzaamheden tussen de grens en Enschede-Oost 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

grootste is van Charles en Eddie. Would I Lie to You? Muziek uit de jaren 90 hier op Twente FM. Goedemiddag, welkom bij het tweede gedeelte van Weekend Henk op je radio. Straks hebben we nog streeknieuws voor je. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Nena heb ik in het lijstje staan. Het goede doel. Maar eerst deze. Taylor Swift.

deed het samen met UB40 en I'm Your Baby Tonight. Fietsen, we doen het, velen van ons doen het in ieder geval. Maar je weet ook, Enschede is een ware fietsstad. Maar fietsen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom houdt Sportaal in Enschede op wijkniveau fietscursussen. Onder meer voor volwassenen die nog nooit eerder gefietst hebben, maar ook voor mensen die weer opnieuw

0: willen stappen. Zo is nu een cursus gestart in de wijk Velver-Lindenhof. En de cursus zijn in een traject van 10 weken in de eigen buurt. Met goede begeleiding van een fietscoach. Wil je daaraan meedoen? Denk van nou, ik wil wel eens een keer leren fietsen. Of ik wil eigenlijk toch wel weer op die stalen ros stappen. Nou, dan kan je even kijken op sportaal.nl. Want daar staat alles over deze fietscursus.
1: Jouw keuze in Twente.
2: Hier komt Twente samen. Leuk dat ook jij erbij bent.
0: En elke zaterdag hoor je het programma Weekend Henk op je radio. En dat doe ik ook nog op de zondagmiddag. Wat leuk hè, vanaf 12 uur. En je mag verzoekjes insturen. Dat doe je gewoon via de WhatsApp. En dan komt het hier in de studio terecht. Jurjan, die heeft dat ook gedaan. En die zegt, Henk, zou jij voor mij het goede doel willen draaien? Ik moest daar eigenlijk aan denken toen mijn vrouw voor de zoveelste keer zei dat ik beter mijn mond kon houden. Of met andere woorden, beter kon zwijgen. En dan vond ik deze plaat wel weer toepasselijk. Ik wil hem dan ook aanvragen voor mezelf. En ik geef toe, ze heeft gelijk. Af en toe praat ik wat te veel.

Ja, en Noerke Drant. Ik was net even hier in de studio en was ik even aan het zoeken. Maar Jasper, als je luistert, je koptelefoon ligt hier nog. Dus als je hem kwijt bent, je kan hem hier terugvinden.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Door een brand in een elektriciteitskast aan de Boerenbondstraat heeft een groot deel van het centrum van Haaksbergen gistermiddag zonder stroom gezeten. Volgens netbeheerder Enexis werden tientallen postcodes getroffen door de storing. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer bluste het vuur en zette de omgeving af. Verschillende winkels in het centrum moesten tijdelijk de deuren sluiten door de stroomuitval. Een deel van de getroffen adressen heeft inmiddels weer elektriciteit, maar Enexis werkt nog aan volledig herstel van de storing. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. In Doepark De Hagen in Almelo wordt morgen, zondag 17 mei, weer de jaarlijkse lentefair gehouden. Bezoekers kunnen tussen 11 uur en 4 uur gratis terecht bij het Natuurhuis voor een dag vol groen, muziek en activiteiten voor het hele gezin. Op de fair staan kramen met planten, bloemen en tuinartikelen. En ook is er live muziek van de Unstoppables. Verder komt de Almeloze stadskudde langs, inclusief lammetjes. En er is een demonstratie schaapscheren. Voor kinderen zijn er verschillende speelactiviteiten en ook aan eten en drinken is gedacht. De lentefair wordt georganiseerd door Groei en Bloei. En dan is hier nog het weer voor Twente. Het is vandaag best kil met een maximumtemperatuur van slechts 13 graden. Af en toe regent het en we zien stapelwolken, maar toch kan ook af en toe de zon nog even doorbreken. De wind is matig van kracht en komt uit west-zuidwestelijke richting.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land bij de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar bij de controles 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

schatkamerpluim. Deze prijs wordt op 3 juli uitgereikt en de schatkamerpluim is bedoeld als waardering voor plekken, organisaties en activiteiten die lossen zo bijzonder maken. Toch zijn ze niet altijd even zichtbaar voor de lossenaren zelf, wat natuurlijk jammer is, maar dit jaar wordt de prijs voor de 6e keer uitgereikt. Nominaties zijn tot en met 31 mei welkom en dat kan door een korte reden van nominatie en contactgegevens door te sturen naar aanmelden@losser.nl. En naar aanmelden.losser.nl hoort aan elkaar, dus dan weet je dat ook. Dus

blijft een leuke plaat vinden. Deze was Shakira en Sue op Twente FM. We gaan even naar Hengelo, want ook in Hengelo zijn gezinnen geraakt door de toeslagaffaire. Dit had een grote impact op jongeren en hun ouders. Zo kampen velen met jarenlange financiële stress, onzekerheid, minder zelfvertrouwen en uitdaging in het dagelijks leven. Maar met de regeling brede ondersteuning helpt de gemeente Hengelo deze gezinnen om weer vooruit te kijken. Lilian en Biluska zijn in Hengelo actief om deze groep te helpen. Aanmelden kan vanaf 16 jaar en in een kennismakingsgesprek worden gekeken wat iemand nodig heeft. Aanmelden hiervoor kan via bredeondersteuning@hengelo.nl. Bredeondersteuning@hengelo.nl, daar kan je naar mailen. Of even door te bellen naar de gemeente. En die is bereikbaar op telefoonnummer 14074. 14074. Zometeen muziek van de Swing Out Sisters tot aan het nieuws van 2 uur. Maar eerst deze lekkere plaat van The Script, The Last Time.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

luister. Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Oud-radio- en tv-presentator Bas Westerwil is overleden. Hij was nog maar 62. Volgens RTL Boulevard is hij thuis in zijn slaap overleden. Westerwil presenteerde onder meer Avro's Topop en het SchoolTV Weekjournaal. Ook sprak hij stemmen in voor tekenfilms. 9 jaar geleden had hij een hartstilstand, waarna hij bypasses kreeg. In een paar steden zijn protesten aan de gang, de meeste onder de naam Nationaal Protest. Die demonstraties zijn in onder andere Amsterdam, Den Haag en Haarlem. De actievoerders zijn onder meer tegen asielzoekers. In Nijmegen zijn ook veel tegendemonstranten op de been, en zij roepen juist dat geen mens illegaal is. De politie zoekt raddraaiers die zich gisteravond op een kermis in Purmerend tegen agenten keerden. Die agenten hadden daarvoor geprobeerd om groepen vechtende jongeren uit elkaar te halen, maar werden toen zelf aangevallen met vuurwerk en stenen. De kermis ging vanwege de veiligheid eerder dicht. En kogelstootster Jessica Schilder heeft haar grote droom waargemaakt. Ze heeft als eerste Nederlandse vrouw de kogel meer dan 21 meter ver gestoten. Dat deed ze tijdens de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe atletiekseizoen in China. Het oude nationale record stond ook al op haar naam. Dat was 20 meter 69. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In het westen is het over het algemeen droog. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen veel regen, weinig zon, maar wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En de N35 Duitse grens Enschede bij Enschede Oost wordt aan de weg gewerkt. Vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is lente in Twente.

Get It On Tonight. Ja, wat hij daarmee bedoelt, laat ik maar even naar binnen. Hey, goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Welkom in het derde en laatste gedeelte van Weekend Henk. Hoor deze zaterdagmiddag met heel veel lekkere muziek nog. En natuurlijk streeknieuws. Nu, elke

komende jaren wordt de riolering aangepakt en richt men straat opnieuw in. Zo moet er een beter opvang van water komen, waardoor Wierum klimaatbestendiger is. Daarnaast kunnen mensen zelf ook bijdragen aan dit doel met kleine aanpassingen in eigen tuin. En de komende tijd worden koffie- en theemomenten gehouden in de diverse straten waar de gemeente Eerven, Reggewoon en De Wellen informatie geven over dit thema. Zo zijn er bijeenkomsten op vrijdag 22 en donderdag 28 mei in Wierdenwest bij de IFN-vlag. En dat gebeurt allemaal vanaf 2:30 tot 4:30. Meer erover weten kan natuurlijk. Ga dan even naar de website wierden.nl/wierden.

Sabrina Carpenter en Tears op Twente FM. Even weer een opmerkelijk berichtje, want ik hou van opmerkelijke berichtjes. Want een fatbiker is namelijk op de vluchtstrook van de A16 bij Rotterdam gereden. Het is niet bekend hoe de fietser daar terecht kwam. Maar op beelden van Rijkswaterstaat heeft wel te zien dat iemand op een zwarte fatbike op de A16 rijdt. Dat je op sommige fietspaden niet meer met je fatbike mag rijden, houdt niet in dat je de hoofdrijbaan een vetgoed alternatief is, schrijft Rijkswaterstaat op X. Het is onbekend hoe de fietser op de snelweg natuurlijk terecht kwam, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Maar medewerkers signaleerden de fatbike en waarna contact met de politie werd opgenomen. De politie heeft de fietser na 10 minuten staande weten kunnen houden en de situatie afgehandeld, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Volgens de politiewoordvoerder is de fatbike overigens niet aangehouden en het is ook onduidelijk of hij een bekeuring heeft gehad, ja of nee.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een woning aan de Ruitenstraat in Almelo is voor 3 maanden gesloten vanwege drugshandel. Dat heeft burgemeester Richard Korteland besloten. De politie viel het pand in maart binnen na meerdere meldingen via Meld Misdaad Anoniem. In de woning werden een grote hoeveelheid drugs en een vuurwapen aangetroffen. De woning in de wijk Sluitersveld mag de komende 3 maanden niet worden gebruikt of betreden. Volgens de burgemeester is de maatregel nodig om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te beschermen. De gemeente werkt daarbij samen met woningstichting Sint-Josef. Gisteren is de jaarlijkse vleermuistelling van start gegaan. En ook vanavond en morgenavond kan er nog geteld worden. Iedereen kan dit weekend meedoen door bij schemering in de tuin of buurt op zoek te gaan naar vleermuizen. De dieren zijn belangrijk voor de natuur, omdat ze grote hoeveelheden insecten eten, zoals muggen en motten. En daarnaast zeggen de aantallen veel over de kwaliteit van de leefomgeving. Wie mee wil doen, kan rond 9:30 s'avonds naar buiten gaan. Meestal laten de eerste vleermuizen zich zo'n 15 tot 30 minuten laten zien. Met de telling hopen onderzoekers meer inzicht te krijgen in waar vleermuizen voorkomen in Nederland. En als laatste heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het kil met een maximumtemperatuur van slechts 13 graden. Af en toe regent het en we zien stapelwolken. Maar hier en daar kan ook de zon even doorbreken. De wind is matig van kracht en komt uit west-zuidwestelijke richting.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 files in het oosten van het land. Tot de beginnende A12 voor Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En de N35, Duitse grens Enschede voor Enschede-Oost. Bij de wegwerkzaamheden ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je luistert naar Weekend Henk. Met Henk Ketting. Twente FM.

Samber en Homewrecker op Twente FM. Bereikbaarheid van gemeentes is van grote belang. En daarom wil de gemeente Almelo de gebruikers van de website hier een mening over vragen. De gemeentesite www.almelo is een belangrijke communicatiemiddel voor alles wat er speelt binnen de gemeente. En daarnaast kunnen inwoners steeds meer zelf dingen digitaal regelen. En een goede toegankelijke en makkelijke vindbaarheid is daarom van erg belangrijk. En de gemeente wil graag weten wat goed gaat, maar vooral wat beter kan. Door de vragenlijst in te vullen kun je dus helpen de site beter te maken. Wil je dat? Wil je de gemeente helpen? Ga dan voor even hier naar www.almelo.nl en vul de vragenlijst in. En misschien vind jij nog wel wat dingen waarvan je denkt van, nou, dat ze zo hebben gedaan, dat snap ik niet. Ik had het zo gedaan. Veel makkelijker en veel duidelijker en veel helderder. Ja,

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
9: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Oud-radio- en tv-presentator Bas Westerwil is overleden. Hij was nog maar 62. Volgens RTL Boulevard is hij thuis in zijn slaap overleden. Westerwil presenteerde onder meer Avro's Topop en het SchoolTV Weekjournaal. Ook sprak hij stemmen in voor tekenfilms. 9 jaar geleden had hij een hartstilstand, waarna hij bypasses kreeg. In een paar steden zijn protesten aan de gang, de meeste onder de naam Nationaal Protest. Die demonstraties zijn in onder andere Amsterdam, Den Haag en Haarlem. De actievoerders zijn onder meer tegen asielzoekers. In Nijmegen zijn ook veel tegendemonstranten op de been en zij roepen juist dat geen mens illegaal is. De politie zoekt raddraaiers die zich gisteravond op een kermis in Purmerend tegen agenten keerden. Die agenten hadden daarvoor geprobeerd om groepen vechtende jongeren uit elkaar te halen, maar werden toen zelf aangevallen met vuurwerk en stenen. De kermis ging vanwege de veiligheid eerder dicht. En kogelstootster Jessica Schilder heeft haar grote droom waargemaakt. Ze heeft als eerste Nederlandse vrouw de kogel meer dan 21 meter ver gestoten. Dat deed ze tijdens de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe atletiekseizoen in China. Het oude nationale record stond ook al op haar naam. Dat was 20 meter 69. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In het westen is het over het algemeen droog. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen veel regen, weinig zon, maar wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12. Van Arnhem naar Duitsland bij de Gengentollestraat 10 minuten oponthoud. En de N35, Duitse grens richting Enschede. Bij Enschede Oost staat 2 kilometer file. En dat kost je ook 10 minuten, want er zijn daar werkzaamheden aan de weg aan de gang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
12: Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
0: Twente FM.
13: Kom eens lekker zitten. Zet je hersenen uit en ga fantastisch genieten van
0: De Otter Show.

0: begeeft op een grens tussen werkelijkheid en de vraag, gebeurt dit nou eigenlijk echt op dit moment? Ja, dat is een goede vraag wel. Ja.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ja, dat is inderdaad wel een vraag. Is dit programma wel echt? Wat je nu hoort, is dat wel echt? Gebeurt dat wel echt op dit moment? Belangrijke vraag die we ons zo moeten stellen op dit moment. En het antwoord op die vraag is... misschien niet. Ja, nou ja, dus... maar dat maakt allemaal niet uit. Nee, fijn dat je er bent bij de Otter Show op Twente FM op deze zaterdagmiddag. 3 uur geweest inmiddels. Zaterdag die is al een heel eind onderweg. Ik hoop dat je geniet van deze zaterdag in dit lekkere, lange hemelvaartsweekend. Alhoewel, lekker. Ja, de afgelopen dagen was nog niet zo best. Ja, vandaag begon wel lekker, maar ook ja, nu is het alweer wat minder, denk ik. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik denk het wel. Als ik de weersverwachting mag geloven. maar. Volgend weekend, lieve mensen. Dan is het ook weer een lang weekend. Iets minder lang dan deze, maar toch weer een lang weekend. Want dan is het Pinksteren. En dan wordt het 24 graden, zegt men. Nou, dat zou toch fijn zijn, of niet? Ja. Oh, lekker dan wel op de camping. Ja, nu is het niet zo lekker op de camping, denk ik. Nee. maar hoe dan ook. Dit is de Otter Show met straks natuurlijk een prachtige Otters ontdekking. We hebben later een Otter Show Essential. Misschien bellen we met Merle. Ik weet het niet zeker. Ik kan haar nog niet te pakken krijgen. Dus dat moeten we nog maar even zien. En voor de rest zien we wel wat er gebeurt. Vooral veel fijne muziek op deze zaterdagmiddag. Wat dacht je hiervan? Dit is een fijne track van dit moment. Bouncer is dit met het liedje Magnetic.

0: Shania Twain en I'm Gonna Get You Good. Dit is de Otter Show op Twente FM. Goedemiddag.
1: Otters ontdekking.
0: Ach, is er daar alweer tijd voor? Ja, daar is het alweer tijd voor. Op vrijdag, dan komt er altijd heel veel nieuwe muziek uit. Bijna altijd. In de zomer is het wel wat minder, maar gewoon zo in gedurende

0: Ja, nou, ik ook. Ik ben ook heel blij dat ik hier ben. Ja.
1: Bij de Otto Show op Twente FM. Ik ben ook blij dat jij er bent bij de Otto Show op Twente FM. Ja. Want het is zaterdagmiddag en dan is er altijd dit programma op. En normaal gesproken vraag ik altijd of je even verzoekjes wil doen. Maar omdat we dus in die onwerkelijkheid van de realiteit zitten. Gek verhaal. Kan dat vandaag even niet. Nee. Vandaag even geen verzoekjes. Misschien volgende week weer. Morgen kan het denk ik ook niet. Volgende week. Dan doe ik weer aan verzoekjes. Dan weet je dat vast. Denk maar vast na. Je mag wel vast verzoekjes sturen hoor. Daar gaat het niet om. Je kunt de berichtenbox gewoon gebruiken. En dan, dan draai ik het volgende week voor je. Geen probleem. Zometeen het streeknieuws met Tanja. Eerst Zoe Levi en sluit me in je armen.

0: mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een woning aan de Ruitenstraat in Almelo is voor 3 maanden gesloten vanwege drugshandel. Dat heeft burgemeester Richard Korteland besloten. De politie viel het pand in maart binnen na meerdere meldingen via Meld Misdaad Anoniem. In de woning werden een grote hoeveelheid drugs en een vuurwapen aangetroffen. De woning in de wijk Sluitersveld mag de komende 3 maanden niet worden gebruikt of betreden. Volgens de burgemeester is de maatregel nodig om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te beschermen. De gemeente werkt daarbij samen met woningstichting Sint-Josef. Gisteren is de jaarlijkse vleermuistelling van start gegaan. En ook vanavond en morgenavond kan er nog geteld worden. Iedereen kan dit weekend meedoen door bij schemering in de tuin of buurt op zoek te gaan naar vleermuizen. De dieren zijn belangrijk voor de natuur, omdat ze grote hoeveelheden insecten eten, zoals muggen en motten. En daarnaast zeggen de aantallen veel over de kwaliteit van de leefomgeving. Wie mee wil doen, kan rond 9:30 s'avonds naar buiten gaan. Meestal laten de eerste vleermuizen zich zo'n 15 tot 30 minuten laten zien. Met de telling hopen onderzoekers meer inzicht te krijgen in waar vleermuizen voorkomen in Nederland. En als laatste heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het kil met een maximumtemperatuur van slechts 13 graden. Af en toe regent het en we zien stapelwolken. Maar hier en daar kan ook de zon even doorbreken. De wind is matig van kracht en komt uit west-zuidwestelijke richting.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land nog op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staan een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

ICT Tentare, zo heet het liedje. Ja, ICT staat voor Inspiration Color Trash. Nou, dan weet je dat ook weer. En daarvoor draaide ik ook nog Living in the Box van Living in the Box. Dat is toch ook wel vrij inspiratieloos als je het liedje hetzelfde noemt als je bandnaam of andersom. Maar goed, er zijn mensen die gewoon niet zo gek veel inspiratie hebben. En dan gebeurt dit. Dat maakt helemaal niet uit. Hé, ik zou eigenlijk bellen met middelen, maar ik krijg je echt niet te pakken. Dus laten we kijken of dat morgen dan lukt of later in de show. Ik weet het allemaal nog niet. Nu in ieder geval nog niet. Dus dan maar even gewoon een liedje weer. Dit is Level 42 en Forever Now.

0: Och, wat een fijn liedje is dit toch.
1: Joan Osborne, One of Us, bij de Otto Show op Twente FM. Het is alweer bijna tijd voor het nieuws van 4 uur. Ja, die tijd die vliegt als je lol hebt. Ik hoop dat je lol hebt. Dat zou wel fijn zijn als je naar het programma luistert. Als ik iets voor je kan doen, volgende week weer. Ja, dat zei ik net ook al. Nou, ik verklap het gewoon eventjes. Dit is niet helemaal live. Nee, het is nu eigenlijk zaterdagochtend. Ja, maar dat maakt niet uit. Nee, het is zaterdagmiddag, bijna 4 uur bij Twente FM. En dat betekent dat het tijd is voor het nieuws. Stel je nou eens voor dat je nu op de camping zit. Dat kan. Ja, je kunt gewoon op de camping zitten. Dan kan ik me zomaar voorstellen dat je denkt... Oh, Gert verderrie. Ik heb er wel een beetje last van. Ik vind het eigenlijk wel een heel klein beetje...
2: Het is ijskoud.
1: Ja, precies dat, ja.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Oud-radio- en tv-presentator Bas Westerwil is overleden. Hij was nog maar 62. Volgens RTL Boulevard is hij thuis in zijn slaap overleden. Westerwil presenteerde onder meer Avro's Topop en het School TV Weekjournaal. Ook sprak hij stemmen in voor tekenfilms. 9 jaar geleden had hij een hartstilstand, waarna hij bypasses kreeg. In een paar steden zijn protesten aan de gang, de meeste onder de naam Nationaal Protest. Die demonstraties zijn in onder andere Amsterdam, Den Haag en Haarlem. De actievoerders zijn onder meer tegen asielzoekers. In Nijmegen zijn ook veel tegendemonstranten op de been en zij roepen juist dat geen mens illegaal is. De politie zoekt raddraaiers die zich gisteravond op een kermis in Purmerend tegen agenten keerden. Die agenten hadden daarvoor geprobeerd om groepen vechtende jongeren uit elkaar te halen, maar werden toen zelf aangevallen met vuurwerk en stenen. De kermis ging vanwege de veiligheid eerder dicht. Een kogelstootster Jessica Schilder heeft haar grote droom waargemaakt. Ze heeft als eerste Nederlandse vrouw de kogel meer dan 21 meter ver gestoten. Dat deed ze tijdens de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe atletiekseizoen in China. Het oude nationale record stond ook al op haar naam. Dat was 20 meter 69. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In het westen is het over het algemeen droog. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen veel regen, weinig zon, maar wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 korte files in het oosten van het land. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar 5 minuten oponthoud. En de N35 Duitse grens richting Enschede. Bij Enschede Oost bij de wegwerkzaamheden staat 2 kilometer file. En dat kost je kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Nou, die had ik ook al een tijdje niet meer gehoord. Dus ik dacht, die draaien we vandaag ook maar eventjes. Golden van Huntrix.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Yes, we zijn er weer. De Otter Show, tenminste. We zijn er nog steeds. Hè. Het is 4 uur geweest. En dus is het Otter Show op Twente FM. Ja, waarom ook niet? Met de allerbeste liedjes die je maar kunt verzinnen. Echt otterwets lekkere muziek. Ja, ik zat even in een tripje van de week dat ik allemaal variaties op het woord otter heb bedacht. Die je kunt gebruiken. Ja, dus ik hoop dat onze jinglebaas daar binnenkort mee aan de slag gaat. Ik heb hem allemaal jingle suggesties gestuurd. Dus ik ben heel benieuwd of dat binnenkort er is. Ja. Ah, hij is ook druk, hè. Iedereen is druk. Maakt allemaal niet zoveel uit. Nee. Hey, en straks hebben we een prachtige Otter Show Essential. Wat dat is, dat ga ik nu nog niet verklappen. Maar dat weet je binnen nu en pak een beetje 9 minuten ongeveer. Ietsjes langer, 9,5 minuut. Dan weet je wat de Otter Show Essential van vandaag is. Dus riem me vast, want hij wordt echt geweldig. Maar over geweldig gesproken, dat is dit toch ook. Och jongens, wat een fijn liedje is dit. Van twee mensen waar je zomaar verliefd op zou kunnen worden. Sam Fender en Olivia Dean, ongeacht het geslacht.

0: Het liedje dat heet The Moment. En de artiest die dat zingt, die heet Remme. Ja, dat lied hoor je eigenlijk ook nooit meer, toch? Dit. Ik heb ook geen idee. Dit is het enige liedje wat ik van die gast ken. Maar het is wel een heel erg leuk liedje.
1: The Otter Show Essential.
0: Yes, The Otter Show Essential. Het liedje van een artiest. Dat liedje, dat moet je gehoord hebben. Anders dan heb je die artiest gewoon niet gehoord. Ja, en eigenlijk kun je vandaag maar één artiest pakken voor The Otter Show Essential. Want vanaf vanavond staat Harry Styles 10 keer in de Amsterdam Arena. Of in de Johan Cruijff Arena heet dat ding tegenwoordig. Maar nu heet hij de Harry Arena of zoiets. Want ze hebben alles afgeplakt wat mij een beetje doet denken aan voetbal en aan Johan Cruijff. En daar hangen allemaal Harry Styles dingen overheen. Dus het is nu echt de Harry Styles Arena. Want hij staat er 10 avonden. Niet achter elkaar hoor. Hij verspreidt het over een weekje of 3, geloof ik. Maar hij staat daar wel eventjes. 3 avonden in half volle stadions, geloof ik. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dan mag de pret niet drukken. Maar wat is dan de essential van Harry Styles? Dat is een moeilijke vraag. Maar ik ga het gewoon eventjes proberen. Ik ga kijken of je het met me eens bent dat dit...
1: The Otter Show Essential.
0: ...is van Harry Styles. Wat mij betreft wel, denk ik. Dit is Late Night Talking bij The Otter Show op Twente FM.

0: maanden ben je helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een woning aan de Ruitenstraat in Almelo is voor 3 maanden gesloten vanwege drugshandel. Dat heeft burgemeester Richard Korteland besloten. De politie viel het pand in maart binnen na meerdere meldingen via Meld Misdaad Anoniem. In de woning werden een grote hoeveelheid drugs en een vuurwapen aangetroffen. De woning in de wijk Sluitersveld mag de komende 3 maanden niet worden gebruikt of betreden. Volgens de burgemeester is de maatregel nodig om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te beschermen. De gemeente werkt daarbij samen met woningstichting Sint-Josef. Gisteren is de jaarlijkse vleermuistelling van start gegaan. En ook vanavond en morgenavond kan er nog geteld worden. Iedereen kan dit weekend meedoen door bij schemering in de tuin of buurt op zoek te gaan naar vleermuizen. De dieren zijn belangrijk voor de natuur, omdat ze grote hoeveelheden insecten eten, zoals muggen en motten. En daarnaast zeggen de aantallen veel over de kwaliteit van de leefomgeving. Wie mee wil doen, kan rond 9:30 s'avonds naar buiten gaan. Meestal laten de eerste vleermuizen zich zo'n 15 tot 30 minuten laten zien. Met de telling hopen onderzoekers meer inzicht te krijgen in waar vleermuizen voorkomen in Nederland. En als laatste heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het kil met een maximum temperatuur van slechts 13 graden. Af en toe regent het en we zien stapelwolken. Maar hier en daar kan ook de zon even doorbreken. De wind is matig van kracht en komt uit west-zuidwestelijke richting.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Ah, Head and Heart, zo heet het liedje van Joel Corey en M-Neck. M-N-I-G, spreek je tijd, maar er staat M-Neck. Ja, ik vind het een grappige naam, maar dat geeft helemaal niks. Hey, dit is de Otto Show op Twente FM. Ik zie alweer Harry Styles in de playlist staan. En dat komt eigenlijk omdat ik heb dat zelf een beetje verpest natuurlijk met die Essential. Die heb ik gewoon tussendoor gedrukt. Maar zal ik zo meteen gewoon nog een keertje Harry Styles draaien? Gewoon omdat het kan en omdat hij in de arena staat. En omdat hij dus de artiest van het moment is. Maar gaan we gewoon doen zo meteen. American Girl, sorry. Maar eerst zo'n andere American Girl. Whitney Houston.

lekker liedje om weer even terug te horen. Zeg. Crack and smack, crack and smack, crack and smack, zo heten ze. En het liedje dat heet Squeeze Me. Ja, knijp mij ook maar eventjes. Want ja, we moeten even ontsnappen aan de werkelijkheid. Dat is dit hele programma al een beetje natuurlijk. Maar ik heb een otters ontsnapping vandaag voor je. Een uittip voor morgen. Het is echt geweldig, denk ik. Want morgen, dan kun je naar Markelo. Je kunt altijd naar Markelo, maar morgen kun je naar de Herenkeberg. Wat daar vindt de Dutch Masters of Motocross plaats. Ja, een prachtige, prachtige motocrosswedstrijd. Vol snelheid, strijd, spektakel. Met daarbij nationale en internationale toppers aan het starthek. Jeffrey Herlings bijvoorbeeld, Glenn Koldenhoff, Rick Elsinga. Die staan allemaal daar aan, aan het starthek om de prijzen te gaan strijden. De hele dag kun je daar terecht aan de Herenkeberg. En ja, dat wordt echt een spektakel van je welste. Kaartjes en verdere informatie kun je vinden op de website, de officiële website dutchmastersofmotocross.com. Het kost wel wat, €30 voor een volwassene, €10 voor een kind. Maar het wordt wel een spectaculaire dag hoor. Ik zou er maar naartoe gaan als ik jou was. Als je een beetje van ronkende motoren en stinkende benzinelucht houdt. Ja, lekker man. Lijkt me heel tof. Zometeen het nieuws van 5 uur. Eerst nog even Rondé. Dit is Love Myself bij de Otto Show op Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: groenkoop.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Het is nu zeker, walvis Timmy is dood. Hij spoelde een paar weken geleden aan op de Duitse kust, waarna dierenliefhebbers hem terug probeerden te duwen. Toen dat mislukte, werd hij met een grote waterbak naar zee gebracht. Ook zonder effect, want Timmy werd gisteren gevonden voor de kust van Denemarken. In Rotterdam is een man opgepakt die verdacht wordt van 4 overvallen in een half uur tijd, eergisteren. Hij zou met een mes hebben toegeslagen bij een supermarkt, cafetaria en tankstations. Bij de laatste overval wist hij er vandoor te gaan met geld, hij had de kassala meegenomen. En was vermomd als maaltijdbezorger. Een pijnlijk protest in Den Haag van de moeder van het ontvoerde meisje Insia. Ze heeft haar kind al bijna 10 jaar niet gezien en staat nu bij paleis Huis ten Bosch. Daar is het staatsbezoek aan de gang van premier Modi aan India, waar Insia op dit moment is. De moeder hoopt dat Modi haar kan helpen. En Avro Tros kan nauwelijks geloven dat presentator Bas Westerwil is overleden. We zijn er diep door geraakt, zegt de omroep. Westerwil was jarenlang een vertrouwd gezicht van de Avro en werkte voor radio en tv. Hij was hartpatiënt en was 62 jaar en overleed donderdagnacht in zijn slaap. Dan nog het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland zijn er buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen wordt het weer een vrij natte dag met weinig zon. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in het oosten van het land en die staat op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Het is lente in Twente.

0: Welcome to the DCC. Zo heet het liedje van Nothing But Thieves.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Oh, wat fijn dat je er nog steeds bent. 5 uur geweest inmiddels. Heb jij al nagedacht over wat je gaat eten vanavond? Ik wel. Ja, ik wel. Ik haal een dikke vette lumpia gewoon bij de Chinees. Lekker man, heb ik zin in. Had ik gisteren al zin in, maar toen had ik geen zin om naar de Chinees te gaan. En de Chinees bij ons in het dorp in Borne, die bezorgt niet. Dus ja, toen heb ik maar wat anders bedacht. En nou, vandaag wel. Vandaag heb ik wel zin om langs te rijden zometeen. Ja. Lekker man, ik heb er zin in. Hey, dit is de Otter Show op Twente FM. Nog een uurtje te gaan. En in dit laatste uurtje, doe ik altijd niet zo gek veel spannends. Nee, we doen lekker veel muziek. En lekker weinig bla bla bla. Zometeen hoor je Desiree en live. Maar eerst deze dikke vette hit van op dit moment. Another, samen met 54 Ultra. Dit is Talk.

beetje het thema van vanavond. Vanmiddag, fake. Want dit programma is ook een beetje nep. Ja, het is niet helemaal live, dus een beetje nep. Maar dat maakt niet uit, want het is wel heel fijn om dit voor jou te mogen draaien. Simply Red hoor je bij de Otto Show op Twente FM. En dit is, nou ja, niet fake, maar The Real Thing van Lisa Stanfield. Ja,

0: De nieuwe single van Sienna Spiral was dit, Material Lover. Hey, ik merkte eigenlijk dat we wat weinig nieuwe muziek hebben gedraaid dit uur nog. Eigenlijk niks nog. Nee, de afgelopen half uur was allemaal oude muziek. Dus ik ga gauw nog even een spiksplinter hagelfonkel nieuw liedje voor je erbij pakken. Dit is Lady Gaga samen met Doechii en Runway.
1: No matter what. No matter what.

0: oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De uitbreiding van bedrijventerrein Weusten-Noord in Wierden is een stap dichterbij gekomen. Tegen het nieuwe omgevingsplan voor fase 2 is geen beroep ingediend bij de Raad van State. En daarmee is het plan definitief geworden. De gemeenteraad stelde het plan begin maart vast. Het nieuwe bedrijventerrein komt aan de noordkant van het bestaande Weusten-Noord en moet ruimte bieden aan lokale ondernemers en nieuwe werkgelegenheid. Volgens wethouder Richard Kortehoeven is de vraag naar bedrijfsruimte in de gemeente groot. De komende tijd werkt de gemeente verder aan onder meer grondaankoop, de inrichting van het terrein en de ontsluiting van het gebied. Bezoekers komen steeds vaker naar de binnenstad van Hengelo voor de horeca. Uit de jaarlijkse binnenstadpeiling blijkt dat een terrasje pakken of uit eten gaan inmiddels net zo belangrijke reden is om het centrum te bezoeken als winkelen. Beide worden door 57% van de bezoekers genoemd. De horeca in Hengelo wordt goed gewaardeerd, vooral op het gebied van veiligheid. Wel blijft de variatie in het winkelaanbod een aandachtspunt. Die krijgt opnieuw een onvoldoende van bezoekers. Ook de leegstand in delen van de binnenstad, vooral rond winkelcentrum De Brink, blijft volgens de gemeente een uitdaging. De algemene waardering voor de binnenstad blijft met een 6,9 stabiel. Volgens het college laat dat zien dat Hengelo met de huidige aanpak op de goede weg is. En als laatste krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 5 en af en toe kan er wat lichte regen vallen. Morgenochtend starten we de dag met wat zon, maar al snel raakt het bewolkt en dan valt er ook hier en daar wat regen. Het wordt morgen niet warmer dan zo'n 14 graden.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in het oosten van het land en dat is op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

CIE, The Glamour of Life. Daarvoor Calvin Harris samen met Pharrell Williams, Katy Perry en nog iemand. Maar ik ben even vergeten wie dat ook was. En ik zie het ook niet meer in mijn schermpje staan. Nee, dat is dan ook een beetje jammer. Maar het is niet anders. Feels, zo heette dat liedje in elk geval. Hey, dit is Dolce Show, Twente FM. Nog een kleine 20 minuutjes. Dan zit het er alweer op voor vandaag. Ik heb nog fijne muziek voor je hoor, in die 20 minuten. Zometeen bijvoorbeeld Daft Punk en Around the World. Maar eerst deze plaat van Fleming. Die heet Verleden Tijd.

0: Halverwege.
1: Halverwege, zo heet dit liedje van de Suzanne en Freek.
2: Ja, met Michel Otter, ja. Twente FM.
1: Daar ben ik inderdaad, verkeerd knopje was dit. Maakt niet uit, nee. En dat is een fijn liedje, daarvoor hoorde je ook nog Daft Punk en Around the World. Hey, heb jij jouw Spotify 20-lijstje al gezien? Spotify bestaat 20 jaar, schijnbaar. En voor de gelegenheid hebben ze een lijstje samengesteld voor jou. Eigenlijk gewoon een soort rap, Spotify Wrapped. Maar dan voor de afgelopen 20 jaar. Of zolang je maar lid bent van die club. En daar zie je dus wat je het meeste hebt geluisterd. Ja, ik vind het heel grappig. Ik vind het echt heel erg leuk dat ze dat hebben gedaan. En ik wou jullie wel even mijn nummer 1 laten horen. Mag dat? Ja, dat mag van mij. Ja, ik weet niet of de baas er zo blij mee is, maar ik vind het heel fijn om even te doen. Dit is mijn nummer 1 van 20 jaar Spotify. Everlong van de Foo Fighters.

Oh yeah! Wat lekkere fijne gitaren op de radio van de Foo Fighters Everlong. Ja, die had ik dus het meest geluisterd, blijkbaar op mijn Spotify. 60 keer, nu 61. En het lijstje wordt echt een beetje gek hoor. Till It Hurts van Yellowclaw op de tweede plek. Amsterdam van Nothing But Thieves op de derde plek. En The Cave van Mumford & Sons op de vierde plek. Nothing But Thieves, nog een keer, met Sorry, op de vijfde plek. Nou ja, en zo gaat het een tijdje door, ja. Ja, de meest gestreamde artiest voor mij was Pearl Jam. Dat is ook niet verrassend. En dat was ook het eerste liedje wat ik draaide. Once van Pearl Jam. Ja, vet man. Ja, echt. Ik ben wel blij met mijn lijstje, moet ik zeggen. Ja, er staat ook wat vervuiling in. Er stond ook seks met die kale in. En iets van snollebolletjes. Maar dat komt omdat in den beginnen hadden nog niet al mijn gezinsleden een eigen Spotify-accountje. Dan bestond Spotify Family nog niet. Toen hebben ze dus mijn account misbruikt. Ja, dan krijg je dat. Ja, maar gelukkig, de meeste is gewoon prima. Ja. Hey, wat is jouw Spotify 20-lijstje? Ja, je mag het wel even laten weten via de berichtenbox op twentefm.nl. En wie weet kan ik daar morgen dan wel iets van draaien. Ja, dat vind ik wel leuk. Dus ja, denk daar, ga het even bekijken. Wat staat op nummer 1 in jouw Spotify-lijstje? Laat het even weten. Pak ik het morgen even op. Ja, zullen we dat doen? Ja man, twentefm.nl, de berichtenbox daar. Ik heb nog tijd voor één liedje, tot aan 6 uur. En morgen ben ik weer om 3 uur met een nieuwe Otto Show. Dit is Technotronic en Jakit K. Dat is gek, laten we gewoon Technotronic noemen. Dit is Get Up Before the Night is Over. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak je niet ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
7: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: In Apeldoorn geldt een noodverordening in een wijk waar gisteravond weer werd gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Het liep eruit de hand toen demonstranten de boel in de fik wilden zetten en met fakkels en zwaar vuurwerk gooiden. Als je er niks te zoeken hebt, mag je er van de burgemeester niet zijn. Gisteren spoelde voor de kust van Denemarken een dode walvis aan en nu is het zeker. Het was Timmy. Dat is gebleken na onderzoek waarbij ook het zendertje werd gevonden dat hij had. De afgelopen weken zijn meerdere reddingsacties op touw gezet voor Timmy, maar hij was kennelijk al te verzwakt. Voor de 8e dag op rij wordt er actie gevoerd in de Rotterdamse haven. Demonstranten blokkeren een spoorlijn bij Barendrecht tegen de wapenhandel met Israël. De demonstranten worden steeds weggehaald, maar komen ook steeds weer terug. De havenbedrijven zijn de blokkade spuugzat, ook omdat het gevaarlijk is. En de moeder van Insia probeert weer aandacht te vragen voor de ontvoering van haar dochter naar India, bijna 10 jaar geleden. Ze stond bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag omdat de premier van India daar nu is voor een staatsbezoek. De moeder hoopt dat hij haar kan helpen. Premier Jette kaart de kwestie ook aan. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond alleen nog in het oosten een bui. Morgen dan wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en geregeld buien. Later op de dag is er af en toe zon. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de fakkelen u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De uitbreiding van bedrijventerrein Weusden-Noord in Wierden is een stap dichterbij gekomen. Tegen het nieuwe omgevingsplan voor fase 2 is geen beroep ingediend bij de Raad van State. En daarmee is het plan definitief geworden. De gemeenteraad stelde het plan begin maart vast. Het nieuwe bedrijventerrein komt aan de noordkant van het bestaande Weusden-Noord en moet ruimte bieden aan lokale ondernemers en nieuwe werkgelegenheid. Volgens wethouder Richard Kortehoeven is de vraag naar bedrijfsruimte in de gemeente groot. De komende tijd werkt de gemeente verder aan onder meer grondaankoop, de inrichting van het terrein en de ontsluiting van het gebied. Bezoekers komen steeds vaker naar de binnenstad van Hengelo voor de horeca. Uit de jaarlijkse binnenstadpeiling blijkt dat een terrasje pakken of uit eten gaan inmiddels net zo belangrijke reden is om het centrum te bezoeken als winkelen. Beide worden door 57% van de bezoekers genoemd. De horeca in Hengelo wordt goed gewaardeerd, vooral op het gebied van veiligheid. Wel blijft de variatie in het winkelaanbod een aandachtspunt. Die krijgt opnieuw een onvoldoende van bezoekers. Ook de leegstand in delen van de binnenstad, vooral rond winkelcentrum De Brink, blijft volgens de gemeente een uitdaging. De algemene waardering voor de binnenstad blijft met een 6,9 stabiel. Volgens het college laat dat zien dat Hengelo met de huidige aanpak op de goede weg is. En als laatste krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 5 en af en toe kan er wat lichte regen vallen. Morgenochtend starten we de dag met wat zon, maar al snel raakt het bewolkt en dan valt er ook hier en daar wat regen. Het wordt morgen niet warmer dan zo'n 14 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, dat geldt voor het vuurwerk. Het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsken.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: In de Italiaanse stad Modena is iemand met hoge snelheid op een menigte ingereden, melden buitenlandse persbureaus. Er zijn zeker 7 gewonden, sommigen zijn er slecht aan toe. Ooggetuigen zeggen dat mensen door de lucht vlogen. De bestuurder is opgepakt, de burgemeester heeft het over een verschrikkelijke gebeurtenis. Wat in Wenen begon met enkele honderden mensen is nu uitgegroeid tot een protest met wel duizenden demonstranten. Ze zijn boos over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival dat vanavond in de finale staat. De demonstranten zwaaien met Palestijnse vlaggen. De politie houdt de boel scherp in de gaten. Teleurstelling bij mensen in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Ze hadden uren in de rij gestaan bij een horlogewinkel die een spectaculaire aanbieding had. Maar het was er zo druk dat alles werd afgeblazen. De koopjesjagers vinden het jammer dat het niet beter geregeld was. De actie is ook in het water gevallen in andere steden. En Engelse voetbalfans zaten op het puntje van hun stoel, want in Londen was de finale van de FA Cup. En de beker ging naar Manchester City. De ploeg van trainer Pep Guardiola won met 1-0 van Chelsea. Manchester City doet het trouwens ook goed in de competitie. De ploeg staat tweede achter koploper Arsenal. Nou, dan nog het weer van Weer Online. In het oosten valt nog een bui. Morgen wordt het maximaal 16 graden. Veel wolken en dan ook geregeld buien. Later op de dag is er wel af en toe zon. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De uitbreiding van bedrijventerrein Weusten Noord in Wierden is een stap dichterbij gekomen. Tegen het nieuwe omgevingsplan voor fase 2 is geen beroep ingediend bij de Raad van State. En daarmee is het plan definitief geworden. De gemeenteraad stelde het plan begin maart vast. Het nieuwe bedrijventerrein komt aan de noordkant van het bestaande Weusten Noord en moet ruimte bieden aan lokale ondernemers en nieuwe werkgelegenheid. Volgens wethouder Richard Kortehoeven is de vraag naar bedrijfsruimte in de gemeente groot. De komende tijd werkt de gemeente verder aan onder meer grondaankoop, de inrichting van het terrein en de ontsluiting van het gebied. Bezoekers komen steeds vaker naar de binnenstad van Hengelo voor de horeca. Uit de jaarlijkse binnenstadpeiling blijkt dat een terrasje pakken of uit eten gaan inmiddels net zo belangrijke reden is om het centrum te bezoeken als winkelen. Beide worden door 57% van de bezoekers genoemd. De horeca in Hengelo wordt goed gewaardeerd, vooral op het gebied van veiligheid. Wel blijft de variatie in het winkelaanbod een aandachtspunt. Die krijgt opnieuw een onvoldoende van bezoekers. Ook de leegstand in delen van de binnenstad, vooral rond winkelcentrum De Brink, blijft volgens de gemeente een uitdaging. De algemene waardering voor de binnenstad blijft met een 6,9 stabiel. Volgens het college laat dat zien dat Hengelo met de huidige aanpak op de goede weg is. En als laatste krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 5 en af en toe kan er wat lichte regen vallen. Morgenochtend starten we de dag met wat zon, maar al snel raakt het bewolkt en dan valt er ook hier en daar wat regen. Het wordt morgen niet warmer dan zo'n 14 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Twente FM Nieuws.
7: In de Italiaanse stad Modena zijn zeker 7 gewonden gevallen toen een auto op hoge snelheid op ze inreed. Sommigen zijn er slecht aan toe. De bestuurder is opgepakt. Het lijkt erop dat hij dit met opzet deed. Premier Meloni is op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen en laat zich constant bijpraten. In de Rotterdamse haven zijn 8 demonstranten opgepakt. Die blokkeerden het goederenspoor uit protest tegen wapenhandel met Israël. Dat doen ze al dagen achter elkaar. Dit was dag 8. Ze ketenden zich vast aan het spoor. Op sociale media laat de actiegroep weten dat ze er morgen weer zullen zijn. Harry Styles begint zo aan zijn reeks van 10 concerten in het stadion van Ajax, waar al dagen fans voor de deur lagen. Het concert wordt niet alleen bezocht door Nederlanders, maar ook door Duitsers, Britten en Italianen. Gisteren werden petjes en hoodies verkocht met Harry erop. Die waren in mum van tijd uitverkocht. En de vrouwen van FC Twente hebben de KNVB-beker gewonnen. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen landskampioen PSV en dat betekende dat er strafschoppen genomen moesten worden om het duel te beslissen en Twente nam de penalties beter. PSV zal er ziek van zijn, want ze stonden kort voor tijd nog met 2-0 voor. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten nog wat buien. Vannacht dan zakt het kwik tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16 met veel wolken, geregeld buien en pas later af en toe wat zon. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de fakkelen u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De partijen die werken aan een nieuwe coalitie in Tubbergen hebben hun kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Het gaat om Hilde Berning-Evelo, Frank Niens en nieuwkomer Giel Mensink uit Reutem. Berning-Evelo is sinds 2019 wethouder namens het CDA en geldt als ervaren bestuurder. En ook Frank Niens keert terug. Hij werd eind 2023 wethouder namens Keerpunt 22. Nieuw in het college is CDA-raadslid Giel Mensink. Hij werkte eerder als programmamanager bij de gemeente Haaksbergen. De coalitiepartijen verwachten het nieuwe coalitieakkoord op 2 juni te presenteren. Diezelfde avond worden ook de nieuwe wethouders officieel benoemd. De gemeente Hardenberg gaat het AZC aan de Jachthuisweg niet zelf ontruimen. Dat laat het college weten in een brief van de gemeenteraad, schrijft RTV Oost op de website. Wel dreigt de gemeente opnieuw met een dwangsom als het asielzoekerscentrum in juni nog steeds open is. Het AZC had eigenlijk al op 9 maart moeten sluiten, maar het COA kreeg dat niet voor elkaar. Sindsdien is er oneenigheid tussen de gemeente en het COA. Hardenberg legde eerder al een dwangsom op die kan oplopen tot bijna €5 miljoen. Volgens het college is zelfontruimen geen optie, omdat de gemeente dan ook verantwoordelijk wordt voor vervangende opvang van de bewoners. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 5 en af en toe kan er wat lichte regen vallen. Morgenochtend starten we de dag met wat zon, maar al snel raakt het bewolkt en dan valt er ook hier en daar wat regen. Het wordt morgen niet warmer dan zo'n 14 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Nederland en India hebben een akkoord gesloten om meer met elkaar te gaan samenwerken. Maar Nederland wil er ook iets voor terug. Premier Jette vindt dat India zich harder moet inspannen om het ontvoerde meisje Insia terug te brengen. Hij gaat het ook tegen premier Modi zeggen nu die op staatsbezoek is in Nederland. Een aanslag in het centrum van Modena, in het noorden van Italië. Daar is een man met buitenlandse roots op hoge snelheid op voetgangers ingereden. Er zijn zeker 7 gewonden, waaronder een vrouw die geplet werd tussen de auto en een winkelpui. Ze raakt waarschijnlijk haar benen kwijt. De bestuurder is opgepakt. In Noorwegen zijn 27 mannen gearresteerd bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. En in Wenen is de grote finale van het Songfestival begonnen. En de ogen zijn niet alleen gericht op de grote kanshebbers Finland en Australië. Iedereen is ook benieuwd hoe Israël het doet. In het centrum van Wenen werd vanmiddag nog gedemonstreerd door duizenden mensen die vinden dat Israël er niks te zoeken heeft. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten wat buien. Vannacht wordt het niet kouder dan 3 graden. Morgen dan wordt het maximaal 16. Zijn er veel wolken, geregeld buien. En later op de dag af en toe wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De partijen die werken aan een nieuwe coalitie in Tubbergen hebben hun kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Het gaat om Hilde Berning-Everlo, Frank Niens en nieuwkomer Giel Mensink uit Reutem. Berning Everlo is sinds 2019 wethouder namens het CDA en geldt als ervaren bestuurder. En ook Frank Niens keert terug. Hij werd eind 2023 wethouder namens Keerpunt 22. Nieuw in het college is CDA-raadslid Giel Mensink. Hij werkte eerder als programmamanager bij de gemeente Haaksbergen. De coalitiepartijen verwachten het nieuwe coalitieakkoord op 2 juni te presenteren. Diezelfde avond worden ook de nieuwe wethouders officieel benoemd. De gemeente Hardenberg gaat het AZC aan de Jachthuisweg niet zelf ontruimen. Dat laat het college weten in een brief van de gemeenteraad, schrijft RTV Oost op de website. Wel dreigt de gemeente opnieuw met een dwangsom als het asielzoekerscentrum in juni nog steeds open is. Het AZC had eigenlijk al op 9 maart moeten sluiten, maar het COA kreeg dat niet voor elkaar. Sindsdien is er oneenigheid tussen de gemeente en het COA. Hardenberg legde eerder al een dwangsom op die kan oplopen tot bijna 5 miljoen euro. Volgens het college is zelfontruimen geen optie, omdat de gemeente dan ook verantwoordelijk wordt voor vervangende opvang van de bewoners. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 5 en af en toe kan er wat lichte regen vallen. Morgenochtend starten we de dag met wat zon, maar al snel raakt het bewolkt en dan valt er ook hier en daar wat regen. Het wordt morgen niet warmer dan zo'n 14 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsch.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsch.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: In het zuiden van Duitsland is een ongeluk geweest met een propellervliegtuig. Daarbij zijn de twee inzittenden om het leven gekomen. Het vliegtuig ontplofte in de lucht en de brokstukken kwamen terecht tussen huizen. Ze zouden geen mensen hebben geraakt en dat is een wonder, want de romp lag pal voor een huis. In Canada heeft iemand het Hantavirus. Het gaat om een opvarende van het virusschip Hondius en die zat al in isolatie. Volgens een Canadese nieuwszender heeft de patiënt milde klachten. De gezondheidsdienst zegt dat Hanta heel iets anders is dan corona of griep en dat de kans op een pandemie vrijwel nul is. Gedoe over de kermis in Purmerend. Die moest vanavond eerder dicht omdat gisteravond rellen uitbraken en de politie werd bekogeld. De exploitanten zeggen, pak de raddraaiers aan en niet ons en de rest van de bezoekers. De attracties gingen uit protest niet om 9:00 dicht, maar een 30 minuten later. En als het aan de Belgen ligt, worden de deelnemers van het Songfestival voortaan gekozen bij een stemming. Daarbij wordt dan bepaald wie wel en wie niet mee mogen doen. De Vlaamse omroep overweegt volgend jaar over te slaan als er niets verandert. Het steekt de Vlamingen dat Israël nu op het podium staat. Dan nog het weer van Weer Online. Vannacht dan zakt de temperatuur tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16, maar wel met veel wolken, geregeld buien en pas later op de dag af en toe wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De partijen die werken aan een nieuwe coalitie in Tubbergen hebben hun kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Het gaat om Hilde Berning-Everlo, Frank Niens en nieuwkomer Giel Mensink uit Reutem. Berning-Everlo is sinds 2019 wethouder namens het CDA en geldt als ervaren bestuurder. En ook Frank Niens keert terug. Hij werd eind 2023 wethouder namens Keerpunt 22. Nieuw in het college is CDA-raadslid Giel Mensink. Hij werkte eerder als programmamanager bij de gemeente Haaksbergen. De coalitiepartijen verwachten het nieuwe coalitieakkoord op 2 juni te presenteren. Diezelfde avond worden ook de nieuwe wethouders officieel benoemd. De gemeente Hardenberg gaat het AZC aan de Jachthuisweg niet zelf ontruimen. Dat laat het college weten in een brief van de gemeenteraad, schrijft RTV Oost op de website. Wel dreigt de gemeente opnieuw met een dwangsom als het asielzoekerscentrum in juni nog steeds open is. Het AZC had eigenlijk al op 9 maart moeten sluiten, maar het COA kreeg dat niet voor elkaar. Sindsdien is er oneenigheid tussen de gemeente en het COA. Hardenberg legde eerder al een dwangsom op die kan oplopen tot bijna 5 miljoen euro. Volgens het college is zelfontruimen geen optie, omdat de gemeente dan ook verantwoordelijk wordt voor vervangende opvang van de bewoners. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 5 en af en toe kan er wat lichte regen vallen. Morgenochtend starten we de dag met wat zon, maar al snel raakt het bewolkt en dan valt er ook hier en daar wat regen. Het wordt morgen niet warmer dan zo'n 14 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.groenkoop.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Een mooie tuin. Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Iedereen die afgelopen woensdag camerabeelden heeft gemaakt op het eiland Saba, moet die even controleren. Dat wil de overheid. Misschien staat op die beelden wel de Nederlandse wandelaar die al dagen wordt vermist. De autoriteiten willen ook weten of iemand de man een lift heeft gegeven. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius is waarschijnlijk besmet geraakt met het hantavirus. De persoon ligt in isolatie in een ziekenhuis in Canada en heeft milde klachten zoals koorts en hoofdpijn. De besmetting moet nog definitief worden bevestigd door een laboratorium. De partner testte negatief op het virus. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan iemand die naar de duikers op zoek was. Hij zou onder water niet lekker zijn geworden. Het dodental staat daarmee op 6 nu. En de Oostenrijkse politie heeft vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen ingegrepen bij een pro-Palestijns protest. Demonstranten met spandoeken werden weggehaald bij de stadhallen waar het festival wordt gehouden. Eerder op de dag was er ook een grote demonstratie tegen de deelname van Israël. Die verliep rustig. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Op Saba wordt nog altijd gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De overheid roept bewoners op om camerabeelden te bekijken van afgelopen woensdag rond Welsbeen. De man vertrok toen voor een wandeling en is sindsdien spoorloos. Mariniers, drones, boten en zoekteams hebben het eiland inmiddels uitgekampt, maar zonder resultaat. Rusland keert niet terug op het Eurovisie Songfestival. De baas van het festival benadrukt dat na ophef die er was ontstaan. Hij zei eerder dat Rusland theoretisch gezien wel weer mee kan doen. Britse en Spaanse politici waren daar boos over. Momenteel is de finale bezig in Wenen. Ibrahim Afellay stopt na dit seizoen als assistenttrainer bij PSV. Hij zegt dat het werk anders was dan hij had gedacht. Afellay wilde meer zelftrainingen geven en meer invloed hebben in de staf, maar daarover verschilde hij en de club van mening. Hij sluit een terugkeer bij PSV in de toekomst niet uit. En het eerste concert van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena is afgelopen en de duizenden fans stroomden net rustig het stadion uit. Het was flink druk en de fans moesten even geduld hebben bij de poortjes. De zanger staat de komende weken nog vaker in Amsterdam. De NS waarschuwt voor drukte omdat er op sommige dagen minder treinen rijden door werkzaamheden. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Dus daar gaan we tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Tientallen mensen hebben vanavond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI+ personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. Hezbollah zegt opnieuw een Israëlisch doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. Daarmee lopen de spanningen tussen Israël en Libanon verder op, ondanks het staakt het vuren tussen beide landen. Die besloten gisteren het bestand nog met 45 dagen te verlengen. Bij een Israëlische luchtaanval werden gisteren zeker 6 mensen gedood. Het was erg druk rond station Amsterdam Belmar Arena na meerdere concerten. Een ervan was die van Harry Styles. Door de toestroom van duizenden bezoekers moest het station korte tijd dicht, omdat het te vol werd. Mensen stonden lang in de rij om met de trein of metro naar huis te gaan. Inmiddels loopt het weer door. En Max Verstappen is blij met zijn eerste uren tijdens de 24 uur van de Nürburgring, meldt het AD. De Nederlander reed ruim 2,5 uur en pakte daarbij de leiding. Verstappen zegt dat vooral de regen het lastig maakte, maar de auto goed aanvoelde. De coureurs maken zich nu op voor een spannende nacht met kans op regen en kou. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.